0: zo een deel van de rijweg. Basisschool Nieuwland is niet de enige Tielse school die dit weekend een nieuwe speelplaats opent. Ook bij de secundaire school Campus de Reinaert Park Uniek ruimde het asfalt en het beton de voorbije maanden plaats voor meer groen, rust en ook meer sportmogelijkheden. De Kortrijkse politierechter kon niet lachen met de zware snelheidsovertreding die een twintiger langs de E403 in Ledegem liet optekenen. In oktober vorig jaar kon de man uit Oost-Rozebeke worden geflitst aan 191 km per uur, gecorrigeerde snelheid naar 179 per uur. Hij moet zowel zijn praktische als theoretische rijexamen opnieuw afleggen en is sowieso zijn rijbewijs kwijt voor 1 maand. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: De weersverwachting. We starten bewolkt met hier en daar al kans op een bui. En die kans wordt enkel groter in de namiddag. De temperaturen zitten tussen 18 en 20 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Antwerp.
1: Er waren vorig jaar 10% meer slachtoffers door ongevallen met speedpedelecs. Als je die cijfers vergelijkt met 2024, dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Een logische trend, aangezien het aantal speedpedelecs op onze wegen toeneemt. Het aantal dodelijke slachtoffers neemt af. In 2024 waren het er 5, vorig jaar geen. De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich helemaal niet betrokken bij beslissingen van Europa, wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is veel ruimte voor verbetering. Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, wat het precies doet, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Heel wat van de jeugdige ondervraagden vindt ook dat Europa veel te veel onzinnige regeltjes oplegt. Voetbal. Lommel maakt kans om volgend seizoen in de hoogste klasse te spelen. In de promotion playoffs won het met 1-3 van Beerschot. Volgende week en de week daarop neemt Lommel het op tegen Dender. De winnaar van dat duel promoveert. Op het WTA-toernooi in Rome heeft Elise Mertens gestunt. Ze klopte de nummer 8 van de wereld, de Italiaanse Yasmine Paolini. Mertens zelf staat 22e. In 3 sets ging dat daar 4-6, 7-6 en 6-3. En dat betekent dat Mertens nu in de 8e finale staat. Daarin neemt ze het op tegen de nummer 7 van de wereld. Dat is de Russische Mira Andreeva. Radio de weersverwachting. We starten bewolkt met hier en daar al kans op een bui. En die kans wordt enkel groter in de namiddag. De temperaturen zitten tussen 18 en 20 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Samen met enkele inspectiediensten hield de politie donderdag in de vooravond een grootschalige controleactie in handels- en horecazaken in Tielt. Daarbij werden een aantal inbreuken vastgesteld, maar geen sluitingen opgelegd. De actie vond plaats in de politiezone regio Tielt en gebeurde in samenwerking met onder meer de RSZ, toezicht op de sociale wetten, de FOD Financiën en het FAVV. Een gestrande vrachtwagen met aanhangwagen heeft donderdagnamiddag voor grote problemen gezorgd aan de rotonde van de Veldstraat met de randweg in Meulebeke. De chauffeur wilde op de rotonde linksaf slaan om in de richting van Tiel te rijden. Maar net op dat moment brak een leiding van de stuurbekrachtiging af. Daardoor verloor de vrachtwagen de servosturing en kon het gevaarte niet meer verder rijden. De combinatie strandde op een parking en versperde zo een deel van de rijweg. Basisschool Het Nieuwland is niet de enige Tielse school die dit weekend een nieuwe speelplaats opent. Ook bij de secundaire school Campus de Reinaard Park Uniek ruimde het asfalt en het beton de voorbije maanden plaats voor meer groen, rust en ook meer sportmogelijkheden. De Kortrijkse politierechter kon niet lachen met de zware snelheidsovertreding die een twintiger langs de E403 in Ledegem liet optekenen. In oktober vorig jaar kon de man uit Oost-Rozebeke worden geflitst aan 191 km per uur, gecorrigeerde snelheid naar 179 per uur. Hij moet zowel zijn praktische als theoretische rijexamen opnieuw afleggen en is sowieso zijn rijbewijs kwijt voor 1 maand. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting, we starten bewolkt met hier en daar al kans op een bui. En die kans wordt enkel groter in de namiddag. De temperaturen zitten tussen 18 en 20 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Er waren vorig jaar 10% meer slachtoffers door ongevallen met speedpedelecs. Als je die cijfers vergelijkt met 2024, dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Een logische trend, aangezien het aantal speedpedelecs op onze wegen toeneemt. Het aantal dodelijke slachtoffers neemt af. In 2024 waren het er 5, vorig jaar geen. De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich helemaal niet betrokken bij beslissingen van Europa, wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is veel ruimte voor verbetering. Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, wat het precies doet, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Heel wat van de jeugdige ondervraagden vindt ook dat Europa veel te veel onzinnige regeltjes oplegt. Voetbal. Lommel maakt kans om volgend seizoen in de hoogste klasse te spelen. In de promotion playoffs won het met 1-3 van Beerschot. Volgende week en de week daarop neemt Lommel het op tegen Dender. De winnaar van dat duel promoveert. Op het WTA-toernooi in Rome heeft Elise Mertens gestunt. Ze klopte de nummer 8 van de wereld, de Italiaanse Yasmine Paolini. Mertens zelf staat 22e. In 3 sets ging dat daar 4-6, 7-6 en 6-3. En dat betekent dat Mertens nu in de 8e finale staat. Daarin neemt ze het op tegen de nummer 7 van de wereld. Dat is de Russische Mira Andreeva. Radio de weersverwachting. We starten bewolkt met hier en daar al kans op een bui. En die kans wordt enkel groter in de namiddag. De temperaturen zitten tussen 18 en 20 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Samen met enkele inspectiediensten hield de politie donderdag in de vooravond een grootschalige controleactie in handels- en horecazaken in Tielt. Daarbij werden een aantal inbreuken vastgesteld, maar geen sluitingen opgelegd. De actie vond plaats in de politiezone regio Tielt en gebeurde in samenwerking met onder meer de RSZ, Toezicht op de Sociale Wetten, de FOD Financiën en het FAVV. Een gestrande vrachtwagen met aanhangwagen heeft donderdagnamiddag voor grote problemen gezorgd aan de rotonde van de Veldstraat met de randweg in Meulebeke. De chauffeur wilde op de rotonde linksaf slaan om in de richting van Tielt te rijden. Maar net op dat moment brak een leiding van de stuurbekrachtiging af. Daardoor verloor de vrachtwagen de servosturing en kon het gevaarte niet meer verder rijden. De combinatie strandde op een parking en versperde zo een deel van de rijweg. Basisschool Nieuwland is niet de enige Tielse school die dit weekend een nieuwe speelplaats opent. Ook bij de secundaire school Campus de Reinaert Park Uniek ruimde het asfalt en het beton de voorbije maanden plaats voor meer groen, rust en ook meer sportmogelijkheden. De Kortrijkse politierechter kon niet lachen met de zware snelheidsovertreding die een twintiger langs de E403 in Ledegem liet optekenen. In oktober vorig jaar kon de man uit Oost-Rozebeke worden geflitst aan 191 km per uur, gecorrigeerde snelheid naar 179 per uur. Hij moet zowel zijn praktische als theoretische rijexamen opnieuw afleggen en is sowieso zijn rijbewijs kwijt voor 1 maand. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting, we starten bewolkt met hier en daar al kans op een bui. En die kans wordt enkel groter in de namiddag. De temperaturen zitten tussen 18 en 20 graden.
4: De nacht van Oost-West. Radio
5: Oost-West. This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: E-shop, e-shop, e-shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedemorgen, het is 7 uur.
2: Radio Oost-West.
3: Er waren vorig jaar 10% meer slachtoffers door ongevallen met speedpedelecs. Als je die cijfers vergelijkt met 2024, dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Een logische trend, aangezien het aantal speedpedelecs op onze wegen toeneemt. Het aantal dodelijke slachtoffers neemt af. In 2024 waren het er 5, vorig jaar geen. De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich helemaal niet betrokken bij beslissingen van Europa, wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is veel ruimte voor verbetering. Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, wat het precies doet, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Heel wat van de jeugdige ondervraagden vindt ook dat Europa veel te veel onzinnige regeltjes oplegt. Voetbal. Lommel maakt kans om volgend seizoen in de hoogste klasse te spelen. In de promotion playoffs won het met 1-3 van Beerschot. Volgende week en de week daarop neemt Lommel het op tegen Dender. De winnaar van dat duel promoveert. Op het WTA-toernooi in Rome heeft Elise Mertens gestunt. Ze klopte de nummer 8 van de wereld, de Italiaanse Yasmine Paolini. Mertens zelf staat 22e. In 3 sets ging dat daar 4-6, 7-6 en 6-3. En dat betekent dat Mertens nu in de 8e finale staat. Daarin neemt ze het op tegen de nummer 7 van de wereld. Dat is de Russische Mira Andreeva.
2: Radio
3: de weersverwachting. We starten bewolkt met hier en daar al kans op een bui. En die kans wordt enkel groter in de namiddag. De temperaturen zitten tussen 18 en 20 graden.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Dit is Radio Oost-West.

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Samen met enkele inspectiediensten hield de politie donderdag in de vooravond een grootschalige controleactie in handels- en horecazaken in Tielt. Daarbij werden een aantal inbreuken vastgesteld, maar geen sluitingen opgelegd. De actie vond plaats in de politiezone regio Tielt en gebeurde in samenwerking met onder meer de RSZ, Toezicht op de Sociale Wetten, de FOD Financiën en het FAVV. Een gestrande vrachtwagen met aanhangwagen heeft donderdag namiddag voor grote problemen gezorgd aan de rotonde van de Veldstraat met de randweg in Meulebeke. De chauffeur wilde op de rotonde linksaf slaan om in de richting van Tielt te rijden. Maar net op dat moment brak een leiding van de stuurbekrachtiging af. Daardoor verloor de vrachtwagen de servosturing en kon het gevaarte niet meer verder rijden. De combinatie strandde op een parking en versperde zo een deel van de rijweg. Basisschool Nieuwland is niet de enige Tieltse school die dit weekend een nieuwe speelplaats opent. Ook bij de secundaire school Campus de Reinaard Park Uniek ruimde het asfalt en het beton de voorbije maanden plaats voor meer groen, rust en ook meer sportmogelijkheden. De Kortrijkse politierechter kon niet lachen met de zware snelheidsovertreding die een twintiger langs de E403 in Ledegem liet optekenen. In oktober vorig jaar kon de man uit Oost-Rozebeke worden geflitst aan 191 km per uur, gecorrigeerde snelheid naar 179 per uur. Hij moet zowel zijn praktische als theoretische rijexamen opnieuw afleggen en is sowieso zijn rijbewijs kwijt voor 1 maand. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting, we starten bewolkt met hier en daar al kans op een bui. En die kans wordt enkel groter in de namiddag. De temperaturen zitten tussen 18 en 20 graden.
5: Radio Oost-West.
6: Rozen voor Sandra.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.
4: Elke zondagochtend van 7 tot 9 uur. Rozen voor Sandra.
3: Radio Oost-West. Met Jo de Groot.

Dit is Rozen voor Sandra met Jo de Groot. Radio Oost-West. Gewoon gezellig op zondag.

0: regionale informatie
1: en de mooiste muziek. Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Hier hoor je ze, de muziekpareltjes van vroeger en nu. Elke zondag tijdens Rozen voor Sandra.

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Goedemorgen, het is 9 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws. In Play-off 1 van het voetbal heeft Club Brugge zijn leidersplaats in het klassement verstevigd. Het won met 2-0 van Sint-Truiden en loopt zo 4 punten uit op Union, de nummer 2. Union speelt nog tegen KV Mechelen. Opnieuw een cruiseschip met een virus. Dit keer een cruise in de Caraïbe waar het norovirus rondgaat. Dat heeft de Amerikaanse gezondheidsdienst laten weten. Aan boord zitten 100 passagiers en 10 bemanningsleden. Norovirus is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. De premier van Schotland, John Swinney, wil dat Schotland onafhankelijk wordt nog voor de volgende Britse parlementsverkiezingen. Die zijn in 2029. Met die boodschap wil hij Nigel Farage van Reform UK te snel af zijn. Farage maakt kans om de nieuwe Britse premier te worden en zou Schotland mogelijk stokken in de wielen kunnen steken om onafhankelijk te worden. Nabij de luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs woedde gisteravond een hevige brand in een loods. De brandweer kwam massaal te plaatsen. De loods, die tot een industriële bakkerij zou behoren, bevindt zich vlak bij het luchthaventerrein. Er is niet echt sprake van gewonden, er is ook geen hinder voor het vliegverkeer. Op social media circuleren diverse beelden van gisteravond waar een grote zwarte rookpluim te zien is, tot in Parijs. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De weersverwachting dan. De temperaturen zitten vandaag rond 19 graden. Dat valt op zich nogal mee. Maar we starten bewolkt met hier en daar kans op een bui. En die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Nee, echt mooi wordt het niet vandaag. En het ziet er ook niet naar uit dat het maandag en dinsdag een stuk beter wordt.
4: Radio Oost-West.
5: Rozen voor Sandra.

0: Dit is Rozen voor Sandra.
1: Weet je nou die slow die ik danste met jou?
0: Hier hoor je ze, de muziekpareltjes van vroeger en nu.
2: Mi sono innamorato di Marina. Una ragazza mora ma carina.
0: Elke zondag muzikaal verkwikkend ontwaken. Met het programma Rozen voor Sandra.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
5: Zalig ontwaken bij Radio Oost-West met rozen voor Sandra. Met Jo de Groot.

Word goedgezind wakker met muziek die je kan meezingen. Dit is Rozen voor Sandra met Jo de Groot.

0: moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.
3: Dit is Rozen voor Sandra, het zondagochtendprogramma bij Radio Oost-West. Samenstelling Jo de Groot.

Soms betrap ik jou terwijl je voor de spiegel zit. Dan lees ik jouw gedachten en de angst voor wat je ziet. Je hand strijkt door je haren, hou dan stil bij jouw gezicht. En dan opeens, door de juiste inval van het licht. Dan zie ik plots het meisje waarop ik sta.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans.

haastig naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemorgen, het is 10 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De vijfde editie van de Survival Run van Sportschool Meulebeke is opnieuw een groot succes geworden. Maar liefst 1067 sportievelingen namen deel. Goed voor een nieuwe recordopkomst. Ook de omstandigheden zaten mee. Dankzij het zonnige weer in april en de milde watertemperatuur konden de deelnemers optimaal genieten van het uitdagende parcours. Net als elke gemeente moet ook Oost-Rozebeke jaarlijks over tal van zaken rapporteren. Ook over de klachtenbehandeling. Daaruit bleek dat er het voorbije jaar 80 meldingen bij de technische dienst en 7 klachten bij andere diensten binnenkwamen. Over de aard van de meldingen en de klachten ging de gemeente op de raad evenwel niet in. De gemeenteraad van Ansegem komt volgende dinsdag opnieuw samen met op de agenda 12 punten, waaronder humanitaire steun voor Libanon en Cuba en de mogelijke aankoop van een eigen bus voor het leerlingenvervoer. Momenteel huurt de gemeente elk jaar 3 bussen voor verplaatsingen tussen scholen, buitenschoolse opvang en activiteiten zoals zwemmen of bibliotheekbezoeken. Omdat de huurprijzen blijven stijgen, wil het gemeentebestuur investeren in een eigen bus. Schrik niet als je komende week het verkeer op de E17 tussen de Pinte en Zwijnaarden wat vaker over de spitsstrook ziet rijden. Vanaf maandag gelden er immers nieuwe uren voor de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen. Het Vlaams Verkeerscentrum past die aan omdat de bestaande openingstijden door de evolutie van het verkeer niet langer aansloten bij de reële verkeersdrukte. De verkeersleiders in het verkeerscentrum volgen de situatie op de spitsstroken continu op. Naast de vaste openingsuren kunnen ze op elk moment flexibel ingrijpen en een spitsstrook extra openen bij onverwachte hinder, zoals een ongeval. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Radio Oost-West, meer bericht.
7: De weersverwachting, we starten bewolkt met hier en daar al kans op een bui. En die kans wordt enkel groter in de namiddag. De temperaturen zitten tussen 18 en 20 graden.
8: Je luistert naar Studio Oost-West met Patrick.

0: Mijn mama zei.
1: Weet je wat ik mij afvraag? Ik vraag me soms af of die meteor nog wel veel naar zijn mama zou luisteren. Waarschijnlijk wel, hè. Zo nu en dan eens. Dit is wat mijn mama zei. Ja, het lag een beetje voor de hand natuurlijk dat we met dit plaatje van start zouden gaan op deze zondagochtend. Want het is niet zomaar een zondag vandaag. Het is de zondag waar we alle mama's in de bloemetjes moeten zetten. Ja, ja, die moeten zeker in de bloemetjes gezet worden vandaag. Moeten we eigenlijk elke dag wel doen. Maar vandaag mag het net ietsje meer zijn natuurlijk. Hey, welkom trouwens bij Radio Oost-West, als u pas instemt, dit is een nieuwe aflevering van Studio Oost-West. U heeft al een en ander gemist, want de rozen voor Sandra die waren er deze ochtend al bij. Maar kijk, wij gaan het verhaal verder schrijven vandaag op deze radiodag. En dat doen we tot 12 uur. En wat gaan we uitsteken in dit programma vandaag? Wel, we hebben straks het bezoek van Jeroen de Prater. Het zegt u misschien niet bij dit een iets, maar als ik zeg dat hij de zoon is van Wijlen Guido de Prater, dan gaat misschien hier en daar al een lichtje branden. Hij brengt een hommage aan zijn papa en hoe hij dat zal aanpakken, dat komt hij straks vertellen in ons programma. En verderop hebben we ook nog het bezoek van Lievenhuis, onze burgervader van de gemeente Wingene hier. En dat heeft alles te maken met de live-uitzending die gepland staat met onze Camille aanstaande zaterdag. Want dan is Wingene de middaggemeente voor de 1000 kilometer kom op tegen kanker. Het is een evenement waar we heel sterk naar uitkijken en waar we ons beste beentje alweer zullen voorzetten. We gaan een klein beetje vooruitblikken op die dag dus van de aanstaande. Staande zaterdag samen met Lievenhuis, onze burgemeester. Dat zijn zo'n beetje de ingrediënten die ik heb voorzien voor deze zondag. Ik hoop dat het u een beetje bevalt. Blijf gewoon gezellig hangen. Het is hier gewoon gezellig en we blijven het gezellig houden. Zometeen met Bruce Springsteen.

waarschijnlijk wordt het zo'n zondag waar je overladen zal worden met te veel taart, te veel snoepgoed, te veel koffie en al van die dingen natuurlijk. Maar weet dat het gewoon bij een moederdag hoort. Want die moeders, ja, die zijn altijd bang dat ze veel te weinig in huis zullen gehaald hebben. Als je dan weer langskomt natuurlijk. En dan moet je altijd de bedenking maken van, kijk, ze doen het met het grootste plezier. Dat even terzijde, dat was muziek van Bruce Springsteen. Je hoorde The Streets of Philadelphia. We zijn in de meimaand, een heel drukke maand. Heel wat activiteiten die op het programma staan en dergelijke meer. Maar wat je misschien ook niet mag vergeten, en misschien zijn mensen, sommige mensen wel heel tevreden mee, is dat het eigenlijk de maand is waar we ons gras niet moeten maaien. Ja, de meimaand is zo'n beetje de maand waar we dat gras willen een klein beetje laten groeien. Nu, met dit droge weer is het misschien wel ook verstandig om dat gras niet te vaak af te rijden of helemaal niet af te rijden in deze maand mei. En daar heeft Sam Horis reeds in 1995 een single over gemaakt.

Ondertussen heeft hij een nieuwe single waarmee hij een hooi doet. Misschien wel naar de zomerhit dit jaar. Je hoorde een keertje nog deze Sam Horis dus met Laat het gras maar groeien. In tijden waar kunstgras zijn opmars heeft gemaakt ondertussen. Ja, zal Sam misschien wel heel tevreden zijn dat hij kunstgras kan aanleggen. Dan moet hij geen grasmachine meer hebben natuurlijk. Ik zei het reeds, maand mei, een drukke maand. Heel wat evenementen die op het programma staan. En eentje wil ik er toch vandaag eventjes uitpikken. Waar we het straks uitgebreider gaan over hebben. Namelijk de 1000 kilometer tegen, kom op tegen kanker tenminste. Je weet of je weet het nog niet, maar de gemeente Wingene is middaggemeente. Dat wil zeggen dat al die fietsers die deelnemen aan die 1000 kilometer van kom op tegen kanker, ja, dat die langskomen in Wingene. Aanstaande zaterdag is het zover. En van 11 tot 3 maakt Radio Oost-West ter plaatse op het sportpark ook live radio. Dat doen we met een paar collega's. Onze dames gaan mee naar de live uitzendingen. Jawel, Tine is erbij. Er is ook...

Joke is erbij, Cindy is erbij. En dan moet er wat mannelijk geweld tegen gezet worden natuurlijk. En dat plaatsen we dan met Jan erbij. Ja, zo doen we dat allemaal op een zaterdag natuurlijk. Dat wil ook zeggen natuurlijk dat Vraag Maar Aan niet zal plaats hebben. Maar misschien moeten we ter plaatse daar, als we een live-uitzending maken, toch de mensen de kans geven om daar een plaatje te komen aanvragen. Dat zien we nog wel. En ook collega Lieven heeft al laten weten dat hij er zal bij zijn. Collega Geert komt erbij. En ik zelf doe ook wel een woordje zo nu en dan tussendoor. Dus een live-uitzending aanstaande zaterdag. Maar daarover straks meer samen met de burgervader van onze gemeente. En nu een beetje muziek uit 1976. Ja, zo jong of oud is het plaatje ondertussen. Dit is ABBA.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
4: Ik luister regionaal.
5: Op elk moment.

0: Dus misschien een beetje wegdromen over, ja, over vakantietijd en dergelijke meer al. Zullen heel wat mensen al wat vakantieplannen hebben gemaakt, denk ik. We gingen terug naar 1982 met Albano en Romina Power. Je hoorde het mooie Shahrazan op je radio. Ik had bij het begin van ons programma gezegd, bij het begin van deze Studio's West op deze zondag praten we, hebben we twee praatgasten uitgenodigd. En de eerste is er ondertussen komen bijzitten. Hij komt, dacht ik, uit Brugge. Jeroen, klopt het?
1: Ik woon in Brugge inderdaad. Ja. Ik ben er ook geboren.
0: Een op- en top Bruggeling, ook een supporter van Brugge, mag ik dat vragen?
1: Jawel, ik ben ook supporter van Brugge.
0: Ah ja. Dat wil zeggen dat u heel gelukkig erbij loopt sinds gisteravond waarschijnlijk.
1: Wel, we hebben dat goed gespeeld, hè.
0: Ja.
1: Nee, de overwinning kan niet veraf zijn.
0: Ja, oké. Okay. U mag ietsje dichter bij de microfoon komen als dat geeft. Ja. Jeroen, mensen kunnen jou misschien kennen, misschien ook weer niet, maar als we zeggen dat jij de zoon van Guido de Prater bent, dan moeten toch wel een paar lichtjes aanbranden, denk ik.
1: Wel, ik weet niet of ze mij kennen. Ik hoop dat ze mijn papa nog herinneren. Ja. Papa was destijds natuurlijk oprichter van VTM samen met Mike. Mm-hmm. Ik heb weinig in de spotlights gelopen, maar ik heb wel zijn voetsporen wat gevolgd. Ik ben begonnen ook bij radio en televisie. En dan ben ik heel snel naar EBU getrokken, zeg maar het Eurovisie, wat ja, volgende week ook allemaal plaatsvindt. Mm-hmm. En heb ik daar ook een carrière gehad als hoofd van televisie. Heb ik 20 edities van het Songfestival meegemaakt. Heb ik het Junior Eurovisie Songfestival zelfs opgericht. Mm-hmm. Was ik de eerste supervisor van de EBU. Dat is nu helemaal in het verleden. Nu doe ik een beetje terug in Vlaanderen de zaken rond regionale televisie, geen regionale radio, maar misschien komt dat in de toekomst allemaal wat dichterbij ook. En ik zit daarnaast ook bezig met een aantal mensen waar ik communicatie en media advies geef. Ik werk voor FESPA bijvoorbeeld, dat is de federatie van alle printers die grote doeken bedrukken, die grote platen bedrukken en signage doen, dus alle aanwijzingen op de muren, zeg maar. En ik werk daar voor hun community om dat in leven te wekken. En ik vertrek volgende week, nog één weekje, en dan ga ik naar een hele grote beurs in Barcelona, waar al die nieuwe printtechnieken eigenlijk zullen tentoongesteld staan.
0: Ik hoor jou vertellen, uiteraard, het was misschien ook wel een beetje een logisch gevolg. Jouw papa zat inderdaad in dat wereldje van media. Jij hebt ook die stap gezet. Ja, ik denk dat ik geen open deuren intrap als ik zeg dat de mediawereld totaal veranderd is.
1: Dat klopt, hè. Er zijn alleen al de manier waarop we media consumeren heeft ervoor gezorgd dat we heel wat nieuwe middelen van communicatie hebben met de social media. Hè. Dat bestond vroeger niet. En dan merk je dat op die social media heel wat nieuwe berichten opkomen. Mm-hmm. Memes, hè, heel wat grappige memes, waardoor, en daar komen we toe, de moppen, zeg maar, niet meer verteld worden aan elkaar. En dat vind ik zo jammer. Mm-hmm. En daarom heb ik eigenlijk een kleine missie uitgevonden, zeg maar, om opnieuw moppen te laten tappen. En dankzij de moppen van Basiel, die ik met mijn papa destijds ook nog gedeeld heb, heb ik gezegd van kijk, het is nu 20 jaar na datum dat papa overleden is. Papa had gezegd, toen ik met hem aan die Basiel moppen werkte om die cartoons te maken, had gezegd van Jeroen, allemaal goed en wel, je mag die moppen vertellen, maar nog niet op een podium. Want, zegt hij, je bent nog niet lelijk genoeg.
0: Dat is een quote die ik inderdaad onthouden heb, ja.
1: We zijn 20 jaar later. En als ik in de spiegel kijk, zeg ik, ah wel, het mag, we gaan het eens proberen op het podium.
0: Ja. Heb je dat aan die spiegel gevraagd, Jeroen? Want je weet nog het verhaal van, was het Doornroosje of Sneeuwwitje, van wie is de mooiste van het land, wie is de lelijkste van het land?
1: Ik heb het mijn echtgenote niet gevraagd.
0: Ah, oké. Okay.
1: Maar als ik het verhaal vertel, zie ik de anderen toch wel beamend knikken. Dus ik denk wel dat het oké is.
0: Even stilstaan ook bij jou, papa. Ja, we kennen hem natuurlijk als, zoals je zelf ook vertelde, oprichter samen met Mike Verdreng van het VTM-verhaal, wat we op de dag van vandaag nog altijd kennen. Hoe herinner jij jouw vader?
1: Mijn vader was mijn vader natuurlijk.
0: Ja.
1: Hij was iemand die altijd in de spotlight stond, zeker in het verhaal van VTM.
0: Mm-hmm.
1: En dat deed wel een beetje vreemd soms, omdat overal waar hij kwam, werd hij meteen herkend, werd er ook op vakantie en dergelijke meer, werd hij meteen herkend door de Vlamingen. Maar als hij in thuis was, was hij er. Was hij een heel hartelijke, warme man waar ik heel veel aan heb gehad. En waar ik jammer genoeg veel te vroeg heb moeten afscheid van nemen.
0: Ja.
1: Maar hij was iemand met het hart op de tong.
0: Mm-hmm. Je hebt waarschijnlijk ook heel veel van geleerd.
1: Dat is hopelijk het geval. Dat weet ik niet, maar ik denk wel dat ik zijn wijsheden goed meegenomen heb. En ik probeer een beetje dezelfde warmte uit te stralen zoals hij dat destijds deed.
0: Oké, en dat lukt, moet ik zeggen. De eerste indruk. Ja, inderdaad. Zeg, jij hebt hier ook inderdaad dat boekje meegebracht rond die moppen van Basile. Is dat eigen werk, Jeroen? Maar bedoel je ermee, teken je dat zelf?
1: Dat is eigen werk in die zin dat ik de tekeningetjes die papa destijds getekend heeft, herbruikt heb. Ik heb niet opnieuw het figuurtje opnieuw getekend, maar hij of had zelf een manier waarop hij die cartoons maakte.
0: Ja.
1: En die heb ik eigenlijk van hem geleerd, hoe dat allemaal ging. En dan ben ik naar de krant gestapt, de krant van West-Vlaanderen destijds. En heb ik gevraagd van, zullen we dat verder zetten? En dat vonden zij een goed idee. En zo had vader al 450 weken dus cartoons getekend. En ik heb er nog eens 550 getekend.
0: Ja.
1: Dus het is op zich een gedeeld werk, zal ik maar zeggen. Ja. Maar wel eigen werk naar het zoeken naar nieuwe Basile-moppen.
0: Mm-hmm. Ja, dan, zoals je ook vertelde, komt er dus inderdaad het moment dat je zegt van oké, goed, ik breng een hommage aan mijn vader en ik doe dat in de zalen. Wat kunnen of mogen mensen dan verwachten?
1: Het zal een best-of zijn van de Basile-moppen. Mm-hmm. Ik ben nog een beetje aan het zoeken wat ik precies ga doen. Ik doe een aantal try-outs op het ogenblik.
0: Ja.
1: Ik ga hier en daar moppen tappen om te kijken hoe mij dat afgaat. Ik krijg gelukkig goede reacties, want anders zou ik het natuurlijk niet doen.
0: Ja.
1: Maar ik wil er ook een mooi spektakel van maken. Een beetje opentrekken, zeg maar. En hopelijk met de nieuwe technologieën ook het een en het ander kunnen doen om Basile tot leven te wekken. Echt. Er was ook de winnaar van Op zoek naar Basile. Een wedstrijd op zoek naar de beste moppentapper van Basile destijds.
0: Mm-hmm.
1: Die ga ik waarschijnlijk ook uitnodigen. Dus het wordt een avond met allemaal moppen, nieuwe, bestaande, klassiekers. Het leuke is, wanneer ik die moppen vertel, dat sommige mensen zich helemaal opnieuw laten meeslepen. En als ik nog maar twee zinnen gezegd heb, dat zal beginnen te lachen nog voor ik eigenlijk de mop nog eens heb verteld. Dus ze herinneren zich soms die mop, soms ook niet. En dan is het opnieuw ontdekken welke mop het precies was.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is de ene mop na de andere.
0: Ja.
1: Een hele avond door. En ik hoop dat opnieuw als een bom zal instaan.
0: Ja, ik hoor je vertellen, inderdaad, moppen worden steeds minder verteld. Hè. Dat is een beetje jammer. Mensen gaan ook minder vaak op café, want dat was vroeger het decor, denk ik, waar toch heel wat moppen werden verteld. Aan den toog.
1: Aan den toog, hè, de bruine kroeg, waar een pint getapt wordt, waar er wat gedronken wordt en dan dat er toch iemand van de bende een mop vertelt. Ik ga nog altijd heel graag naar die bruine kroegen. Dat doe ik nog altijd met een vriendenkring. Ga ik nog elke donderdag, kan ik nog ergens terecht om pinten te pakken. En daar probeer ik die moppen ook. We zitten daar aan een tafeltje en dan vertel ik die moppen. En kijk ik, wat is de reactie? Is hem goed, is hem niet goed? Dat is de eerste proef nog altijd voor mij.
0: Mm.
1: En ik hoop dat de jeugd zijn memes, zijn smartphone is aan de kant legt. En in plaats van de smart of de meme toont, is de mop zelf verteld in de toekomst. Dat zou eigenlijk fantastisch zijn.
0: Ja, we weten allemaal, toch de mensen die het allemaal hebben een beetje gevolgd, Basile was iemand die een beetje een spraakgebrek had. Hè?
1: Hij klapte een beetje zonder verriemels.
0: Dat
1: klopt inderdaad.
0: En dat is denk ik ook niet altijd even makkelijk om dat te brengen, of zie ik dat verkeerd?
1: Dat klopt, ja. Ik kan ze zowel platbrugs brengen, alle moppen, of ik kan ze ook, ik probeer het nu wat Nederlands eerst te brengen en dan het typische Basiliaans praten zeg maar eraan toe te voegen.
0: Ja.
1: Sommige mensen verkiezen eerder, maar je moet dan al het Brugs dialect verstaan natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk, ja.
1: Het volledige Brugs. Maar als ik wat properder ga, want ik ga ook binnenkort eens in Wolvertem, dat is bij Brussel, uitproberen. Dan moet ik wel in het Nederlands dat allemaal proper kunnen brengen. En dan is het Basiliaans afwachten of ze de clue mee hebben of niet. Want er is niks zo vreemd wanneer je hem opvertelt en je vertelt de clue dat de mensen niet aan het lachen zijn.
0: Ja.
1: Dat is een heel bevreemde moment.
0: Ja, ja. Want ik kan me voorstellen, zoals je zegt, van inderdaad dat typisch Brugs, dat maakt de mop sterk op dit moment. Door dat Brugs eigenlijk. Maar als je dat natuurlijk in het perfect Nederlands moet gaan vertellen, totaal andere sfeer, denk ik.
1: Ja, maar ik denk dan dat je de woordkeuze een beetje moet bijsturen. Van, ik ken zeer, dat wil zeggen, ik heb pijn. zeer, dat gaan ze niet verstaan in Brussel, maar dan ga ik ken zeer, ken pijn, dan kan je de twee eigenlijk na elkaar vertellen. Dus ja, ik probeer een beetje uit te zoeken welke woorden typisch Brugge zijn en hoe ik dat dan een beetje kan vertalen om het duidelijk te maken naar een niet Brugse dialect verstaande, zeg maar, om dat dan te vertalen. Mm-hmm. En dat lukt meestal wel. Dus dat, ja. Maar dat is ook even oefenen, zeg maar, om dat allemaal juist te kunnen vertellen.
0: Mm-hmm. Je voelt me al komen, Jeroen. Kan ik jou verleiden tot het vertellen van een Basielmop op deze zondagochtend?
1: Wel, ik had gehoord dat Basiel hier in de streek aan het rondlopen was. En het was putje winter. En hij loopt over het voetpad en hij glijdt uit. Mm-hmm. En hij valt poenk op zijn achterste. Hij zit op zijn gat, zegt hij maar, op de stoep daar. En hij probeert recht te krabbelen. En hij ziet plots dat er een hand uitgestoken wordt. En hij pakt die hand vast en hij kijkt naar boven en zegt: "Maar zegt je, mooi, hij is hier niet burgemeester, hij is hier." "Ah ja," zegt Lievenhuis, ik ben burgemeester hier in Wingen. "Maar godverdomme," zegt hij, "dat hier was allemaal de maas en rechttaap die hier hebben er had van." "Ah ja," zegt Lieven, "daarvoor zijn wij hier. Politiekers zijn mensen die zijn daar om de mensen te steunen, om ze recht te helpen, om in moeilijke tijden hen terug erbovenop te helpen." "Ah, maar godverdomme," zegt Basiel, "dat is nu toch wel sympathiek van je. Allee, merci, hè." "Ja, maar ja," zegt Lieven, zegt hij, mag ik ook eens iets vragen aan jou, hoe noem jij, Basiel?" "Basiel," zegt hij, "de volgende keer als je in het stemhokje staat, hè, je weet, we kunnen als politieker elke stem zeer goed gebruiken, zou je voor mij willen stemmen?" En Basiel kijkt de burgemeester aan en hij zegt: "Dat gaat niet gaan," zegt hij. "Hoe?" zegt de burgemeester, "dat gaat niet gaan." "Wel, luister ik er hier," zegt hij, "meneer de burgemeester. Het is het me had dat ik gevonden, niet het me hoofd."
0: We geven het mee aan Lieven als hij aan het luisteren is.
1: Ik weet dat hij straks komt.
0: Ja, hij komt langs. Dus.
1: Ik pas hem graag aan de omstandigheden. Maar ik vind dat een fantastische Basielmop.
0: Ja, inderdaad. Ja. Oké, dus een voorsmaakje van wat de mensen kunnen verwachten. Wanneer trek je de zalen in, Jeroen?
1: We gaan op 22 oktober in de Stadsschouwburg in Brugge gaan we daar ons grote hommage doen. Mm-hmm. We zijn intussen daar al een beetje uitverkocht. Dus er zijn ook andere data die ik niet meteen van buiten ken. Ja, maar die ik kan terugvinden op de website. Mm-hmm. Die ik kan terugvinden ook om daar de show eigenlijk te komen bekijken. Mm. Meer dan welkom.
0: Is het vooral ook voor jou genieten?
1: Eigenlijk wel. Ik krijg heel veel energie van op dat podium te staan. Het zal mij ook vreemd aandoen om zo'n hommage aan mijn vader te brengen. Het applaus is voor hem, maar ik vind het heel leuk dat ik het op die manier kan doen, dat ik hem op die manier opnieuw in de bloemetjes kan zetten.
0: We kunnen het hem natuurlijk niet meer vragen, maar zou hij trots geweest zijn, mocht hij dit kunnen meemaken?
1: Mocht hij er nog zijn, dan zou ik het waarschijnlijk niet doen. Natuurlijk. Dan zou ik de eer aan hem laten, maar ik hoop van wel. Het feit dat we altijd samen ook die Basielmoppen ontwikkeld hebben ook, want hij was de eerste om die thuis te vertellen. Ik denk dat hij dat heel leuk zou vinden. Als ik mijn mama hoor, of mijn broer en mijn zus, die vinden het heel tof dat ik op die manier mijn vader wil eren.
0: Oké. Zeg, wat we nog niet aangehaald hebben, en ik wist het eerlijk gezegd ook niet, maar je hebt het net in ons voorgesprekje verteld, dat jouw papa ook nog een voorgeschiedenis als DJ had.
1: Jawel, hij had in Brugge en omstreken Studio Barca. Mm-hmm. Waar hij met zijn DJ-bende, zeg maar, de helft van Brugge gehuwd heeft destijds. Mm-hmm. Waar hij achter de microfoon stond en, zoals dat vroeger in een theedansaal ging, de dames nodigen uitriep en dan mochten de dames de heren uitnodigen. Of omgekeerd, en dan werd er een trage gedraaid, zoals dat heet. Ja. Dat kennen we allemaal natuurlijk. Hè. Studio Barca, dat was zijn begin, zeg maar.
0: Oké. Heb jij ooit ambitie gehad om het radio maken of DJ zijn?
1: Ja, ik heb dat ook al een paar keer gedaan.
0: Okay.
1: Ik ben ook bij Studio Brussel destijds nog aan de slag geweest. Ja. Dus ik hou heel veel van radio.
0: Mm-hmm. Mocht je ergens een uurtje of zo vrij hebben, je bent altijd welkom. Allee, geef het maar mee.
1: Fantastisch. Het is niet zo ver ook.
0: Nee, het is inderdaad niet zo ver. Maar het bruggetje wil ik maken, omdat ik je vroeg om een favoriete plaat. En je hebt er eentje gekozen uit 1969.
1: Ja, omdat als ik die plaat hoor, dan moet ik meteen mij terugkatapulteren, zeg maar, na die periode met mijn vader, toen hij DJ was. Ik heb het nooit meegemaakt, want ik was veel te jong. Maar ik zie hem daar staan, achter de microfoon, en de ene swingende plaat naar de andere aankondigen.
0: Wel, je hebt gekozen voor Shocking Blue en Venus. Ik laat jou niet gaan voordat ik je hartelijk heb bedankt om eventjes langs te komen.
1: Heel erg plezier, Patrick.
0: En als we de kans krijgen, dan komen we Basiel zeker eens aan horen.
1: Kom zeker langs.
0: Ja, voilà. Een fijne zondag nog.
1: Dank
0: en dit is Venus met Shocking Blue.

1969 was toen de gezegende leeftijd van 2 jaartjes. Ik herinner me niet zo heel veel meer van natuurlijk, maar wel van deze single natuurlijk, want het is een plaatje die ik ook in mijn radiogeschiedenis heb meegenomen. Je hoorde Shocking Blue en Venus. Met dank aan Jeroen voor het gesprekje over Basiel, zoals je reeds hoorde. En misschien moeten we het straks ook eens polsen bij onze burgervader of jij inderdaad effectief wel Basiel is tegen het lijf gelopen. Dat is een ander verhaal natuurlijk. Meer Basiel dus via de website. Je hebt gehoord de hommage aan Guido de Prater, Wijlen Guido de Prater en de moppen rond Basiel. Dat allemaal hier ook te horen bij Radio Oost-West. En wat er straks ook te horen is na 12 uur, ik kreeg daarnet een berichtje van onze collega Geert van de Zanden. Ja, die is er terug met de Mediamix Top 20. Ja, er wordt weer gemixt in de media, zeg maar. En hij heeft een praatje met de mensen van Swoop. Die bestaan, dacht ik, 25 jaar. En daar komen zij over vertellen natuurlijk in het programma bij collega Geert. Maar dat is voor straks, want we hebben nu muziek klaarstaan van Sabine Tiels. We nemen de trein.

Aanstaande zaterdag, weet je, dan zitten we natuurlijk met onze live-uitzending. Camille op verplaatsing, niet zo heel ver. We spelen een thuiswedstrijd hier op het Sportpark van Wingeren in het kader van 1000 kilometer van Kom op tegen kanker. En die Kevin Kesten, die was er vorig jaar, ik dacht ergens in Wielsbeek ook bij. En die komt ook aanstaande zaterdag even gedag zeggen en zijn nieuwe plaats, zoals je die hebt gehoord, voorstellen. Zomer voor altijd. Laat ons hopen dat het een mooie zomer wordt. Het is ondertussen 10 voor 11 geworden en ja, we zitten ook in de meimaand waar het natuurlijk allemaal draait. En dat heeft u daarnet ook van Jeroen de Prater gehoord. Rond Eurovisie Songfestival. En een dame die daar niet onbekend is, is deze.

Ik kan me voorstellen dat ook heel wat mama's dit plaatje zouden kunnen appreciëren, denk je niet? Alain Barrière hoorden wij 1964 met Ma Vie. En zo zijn we stilaan naar het einde van het eerste stukje Studio's West van deze zondag 10 mei aan het evolueren, om het heel mooi te zeggen. Straks krijgen we het bezoek van Lieve Guis. Hij komt dus praten als voorbeschouwing over dat prachtige event die op het programma staat aanstaande zaterdag. Waar ook Radio's West natuurlijk helemaal bij is met onze live-uitzending, namelijk de 1000 kilometer Kom op tegen kanker. En ja, het is een beetje vreemd om te zeggen, maar iedereen komt vroeg of laat wel eens in aanraking met die toch wel vreselijke ziekte. Dus we hebben alle baat bij om ons beste beentje voor te zetten. En geloven we, dat gaan we sowieso doen. Afspraak dus straks na 2 uur, of liever na 11 uur, voor deel 2 van Studio's West. Heel graag, tot dan.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: In play-off-1 van het voetbal heeft Club Brugge zijn leidersplaats in het klassement verstevigd. Het won met 2-0 van Sint-Truiden en loopt zo 4 punten uit op Union, de nummer 2. Union speelt nog tegen KV Mechelen. Opnieuw een cruiseschip met een virus. Dit keer een cruise in de Caraïbe waar het norovirus rondgaat. Dat heeft de Amerikaanse gezondheidsdienst laten weten. Aan boord zitten 100 passagiers en 10 bemanningsleden. Norovirus is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. De premier van Schotland, John Swinney, wil dat Schotland onafhankelijk wordt nog voor de volgende Britse parlementsverkiezingen. Die zijn in 2029. Met die boodschap wil hij Nigel Farage van Reform UK te snel af zijn. Farage maakt kans om de nieuwe Britse premier te worden en zou Schotland mogelijk stokken in de wielen kunnen steken om onafhankelijk te worden. Nabij de luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs woedde gisteravond een hevige brand in een loods. De brandweer kwam massaal ter plaatse. De loods, die tot een industriële bakkerij zou behoren, bevindt zich vlakbij het luchthaventerrein. Er is niet echt sprake van gewonden, er is ook geen hinder voor het vliegverkeer. Op social media circuleren diverse beelden van gisteravond waar een grote zwarte rookpluim te zien is, tot in Parijs. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De weersverwachting dan. De temperaturen zitten vandaag rond 19 graden. Dat valt op zich nogal mee. Maar we starten bewolkt met hier en daar kans op een bui. En die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Nee, echt mooi wordt het niet vandaag. En het ziet er ook niet naar uit dat het maandag en dinsdag een stuk beter wordt.

Nou, de man had een beetje moeite om op gang te komen. Kan ook niet anders natuurlijk. Hij komt al uit 1975. Enfin, het plaatje komt uit 1975. Jode Almertino en Volare om 10:45 in deel 2 van Studio's West op deze zondag, de 10e mei. Waar we het natuurlijk al hadden over Moederdag. Hè. Dat mag niet vergeten worden. En in dat kader wil ik nog eventjes grasduinen in onze programmatie van vandaag op deze zondag. Straks tussen 3 en 4 is ook toch zeker te luisteren. Maar Zo klonk het toen staat ook volledig in het teken van de mama's. Ook eventjes meegeven. En straks bij collega Geert van der Zanden krijg je dan ook een gesprekje met Swoop. Zij zijn 25 jaar jong of oud, zo u het wil natuurlijk. En daar komen zij over vertellen in het programma bij collega Geert van der Zanden. Wat ik u nog kan aanbieden in het tweede stukje van Studio Oostwest is een gesprekje met onze burgervader. Hij komt praten over, jawel, kom op tegen kanker, de 1000 kilometer van aanstaande zaterdag. Natuurlijk die grote fietstocht, zeg maar, voor het goede doel waar Wingene als middaggemeente optreedt. Dus dat is nog het streepje dat we u kunnen aanbieden in het stukje Studio's West van deze zondag, de 10e mei. En dit is muziek uit eigen land. We gaan terug naar 2005 met Gunter Neefs.

0: was hier net eventjes door het studioraam aan het piepen en er zijn inderdaad al wat wolken te spotten. Ik kan er niet boven kijken, dus ik weet niet of het daar hemelsblauw is, maar het zal wel schijnen natuurlijk, want als deze Gunther Neerstedt zegt, dan zal het wel zo zijn. Je hoorde boven de wolken, nummer die u ook kennen natuurlijk, en in de gedaante van Wil Tura. Gunther Neerstedt staat trouwens dit jaar 35 jaar op de planken en dat wordt gevierd natuurlijk, dat mag wel duidelijk zijn. De man had ook een beetje een confrontatie zeg maar met zijn gezondheid, maar kijk, alles blijkt toch weer netjes in orde te zijn. Gelukkig maar. Ik had het net al over het feit dat collega Geert van der Zanden straks een gesprekje heeft met de mensen van Swoop. Wel, ik ben eens gaan kijken hier in onze muzikale computer wat allemaal Swoop heeft voortgebracht. En ik moet zeggen, ik was aangenaam verrast, want het is een hele grote pleiade aan diverse plaatjes die ze op de markt hebben gebracht. Maar kijk, we gaan er eentje uitkiezen. Zometeen mag je genieten van hen met Swoop dus en Cantare Pepe.
1: Radio Oost-West met Patrick.

ondertussen ook alweer 6 jaar geleden dat dit plaatje in de hitparades verscheen. Mama's jasje met Mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen en mogen we dan ook live uitzendingen maken? Ja, dat doe

0: Heel graag hier bij Radio Oostwest. En dat doen we ook aanstaande zaterdag. En dat geeft een heel goede reden, want dan is Wingene middagstad voor de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. Bij mij zit ondertussen Lieven Huis. Lieven, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vertel eens, Lieven, hebben jullie lang moeten nadenken toen de vraag kwam om middagstad te worden voor dit gebeuren?
1: Nee, zeker niet. We zijn eigenlijk al een aantal jaar vragende partij om te mogen middagstad zijn. De eerste gesprekken verliepen vlot, maar het sprong telkens af op een gebrek aan parking. Mm-hmm. Omdat men toen nog zoveel parkeerplaatsen wou, volledig verhard. En die hadden we niet in portefeuille. Maar ondertussen is men daarvan afgestapt en zijn parkeerweides voldoende. Dus zijn we eigenlijk heel tevreden dat we nu eindelijk eens middagstad mogen zijn voor Kom op tegen kanker.
0: Ja, want laat ons eerlijk zijn, dit is ook een mooi uitgangsbord voor Wingene.
1: Zeker, ja. We zijn eigenlijk heel tevreden dat we aan dat prachtige project mogen meewerken en dat we onze sportterreinen hier in Wingene mogen openstellen voor zo'n fantastische organisatie. Ja.
0: Mm-hmm. Anderzijds, brengt dit heel wat voorbereiding mee?
1: Ja, het is, ik denk dat onze medewerkers op de verschillende diensten ondertussen een jaartje ermee bezig zijn. Mm-hmm. Intensief aan het voorbereiden met allerlei acties, organisatorisch ook. Dus het is wel best een extra belasting voor al onze medewerkers, waarvoor ik hen uiteraard ook van harte wil bedanken.
0: Hebben jullie zicht op, al nu op, waarschijnlijk niet, maar het is misschien een vraag die ik mag stellen, al zicht op hoeveel fietsers we mogen verwachten?
1: Wel, we weten, er zijn 10 pelotons van telkens 125 renners, dus 's middags ontvang je zeker al 1250 renners. Mm-hmm. Maar ik zelf rij bijvoorbeeld van Mechelen naar Wingene volgende week zaterdag. En ja, ik word dan afgewisseld door onze schepen van sport, Jens Daniels. Dus de mensen die dan 's middags bij ons starten, zijn niet noodzakelijk dezelfde renners als die van 's morgens.
0: Ah, ja, okay. Ja.
1: Dus dat kan eigenlijk in het meest theoretische geval zijn dat 1000 of 2500 renners. Nu, het is wel niet zo. Maar laat ons ervan uitgaan dat er misschien 1500 renners zijn of een 1750 renners. En wij denken dat er toch wel een tweetal supporters per renner gaan mm-hmm. meekomen. Mm-hmm. En dan nog mensen van het dorp en van ik weet niet waar. Dus ik verwacht toch wel 3, 4, misschien wel 5000 mensen volgende week zaterdag hier in ons sportpark.
0: Ja, het is ook de bedoeling dat die mensen op een mooie manier ontvangen worden. Hè? Want er wordt een eregang gevormd. Hè?
1: Klopt, er wordt een eregang gevormd. Die voorbereidingen zijn ondertussen al enkele maanden, weken aan de gang. Van de mensen uit het rusthuis, de mensen van de jeugdbeweging, de scholen. Die zijn volop bezig om die eregaag vorm te geven met allerlei tekeningen, met bloemen die gecrocheerd worden, noem maar op. En er zullen daar ook verenigingen zijn, zoals onze twee harmonieën, die van Ruislin en die van Wingene, die voor toch wat extra sfeer gaan zorgen. Ook de mensen van het Breugelcomité, van het Carnavalcomité, zetten daar hun beste beentje voor om die eregaag vorm te geven en om de renders op een fantastische manier een warm welkom te geven in Wingene.
0: Mm-hmm. Ik hoor u vertellen, dus inderdaad, er wordt gestart in Mechelen. Men rijdt van Mechelen naar Wingene. Dat is toch netjes een mooie afstand, hè?
1: Dat is 125 kilometer. Voilà. Ik ben volop mij aan het voorbereiden.
0: Ben je met de fiets gekomen, liever naar hier?
1: Ik ben vandaag niet met de fiets gekomen, maar ik heb donderdagavond alleen wees gaan fietsen en ben ik voor de eerste keer boven de 100 kilometer geraakt.
0: Ah, ja, okay.
1: Ja, dat was best pittig.
0: Is het ook zo dat men in een bepaalde tijd moet toekomen? Of ik weet het niet.
1: Ja, dus er zijn 10 pelotons en ieder peloton heeft een bepaalde snelheid. Mm-hmm. Je kon kiezen op voorhand, ofwel schreef je in voor de 24 kilometer per uur, ofwel voor de 27 kilometer per uur, ofwel voor de 30 kilometer per uur.
0: Ja.
1: Ik heb me ingeschreven voor de 24 kilometer per uur. Ik vind dat al een mooi gemiddelde.
0: Een mooie prestatie, ja.
1: Maar we rijden in peloton, dus dat betekent ook dat alle wegen worden afgezet. Wij moeten eigenlijk niet remmen telkens een weg op het einde van een weg. Wij kunnen gewoon blijven doorfietsen dankzij de politie, dankzij stewards die onderweg eigenlijk ervoor zorgen dat alles netjes afgezet is en dat wij eigenlijk een vrijgeleide krijgen van Mechelen tot Wingene.
0: Mm-hmm. Het is, denk ik, als ik het goed heb gevolgd, de bedoeling dat de fietsers vanaf een uur of 11 hier in Wingene worden verwacht. Mm-hmm. Wanneer vertrekken ze dan opnieuw?
1: De eerste vertrekken al rond de klok van 1. Mm-hmm. Ja. Ja. En ik denk de laatste rond 3:15.
0: Ja.
1: Dus er is ook, ieder peloton vertrekt op zijn eigen moment om ook ervoor te zorgen dat ieder peloton zijn eigen moment de gloire krijgt.
0: Ja. We hebben het al gehad over het eregaag, maar natuurlijk wordt er uiteraard ook gezorgd voor wat randanimatie hier op het sportpark. Kunnen we daar een beetje in vogelvlucht doorgaan wat er allemaal te verwachten mag zijn?
1: Ja, er zijn optredens. Er is een fandorp met eetstanden, met drankstanden, met alles erop en eraan. Ja, dat zal zorgen voor eigenlijk een fantastische zomersfeer, ja.
0: Ja, en hopen dat het goed weer is.
1: Dat is toch wel superbelangrijk. Volgende week laten we allemaal massaal onze eitjes naar de armen klaren dragen, want het zal nodig zijn. Zeker ook voor de renners. Als je 125 kilometer moet fietsen, bijvoorbeeld in de regen, ja, dan is er daar ook niks van plezier aan. Hè.
0: Jullie fietsen voor het goed doel, hè? Kom op tegen kanker. Ik heb het daarnet ook aangehaald. Jammer genoeg is het een ziekte waar we vroeg of laat allemaal ergens wel een link mee krijgen natuurlijk. Ik kan me ook voorstellen, lieve, dat er heel wat verhalen zullen loskomen tijdens die fietstocht.
1: Mm-hmm, klopt. Ik zelf heb mij voorgenomen om voor een aantal mensen mee in mijn fietspakje te nemen. Mm-hmm. Mensen die uit mijn dichte vriendenkring die het afgelopen jaar ons ontvallen zijn. Ook mensen die op vandaag vechten tegen die vreselijke ziekte. Ik heb een aantal mensen waarvoor ik eigenlijk mijn uiterste best ga doen. Niet alleen op de fiets, maar ook om die mensen in gedachtenis te houden. Want er zijn jammer genoeg mensen overleden. Maar ook mensen die eigenlijk echt nog de strijd aan het voeren zijn op vandaag. En die keihard ervoor vechten om hun leven te blijven. Mm-hmm. En dat maakt het ook wel bijzonder emotioneel. Ja,
0: ja, inderdaad. En het draait inderdaad ook om centjes op te halen. Want er zijn nooit centen genoeg om dat onderzoek naar die ziekte toch te blijven supporten, zeg maar. Hè.
1: Nee, dat klopt. Eigenlijk Hans, die actie wordt opgezet om centjes te verzamelen om verder te kunnen onderzoek blijven uitvoeren, medisch onderzoek naar hoe kunnen we die vreselijke ziekte het hoofd gaan bieden, dat er ooit een oplossing mag zijn, dat er ooit een genezing kan zijn voor die vreselijke ziekte.
0: Ja. Ja. Goed, dus de 1000 kilometer tegen kanker, voorkomen op tegen kanker tenminste, aanstaande zaterdag vanaf 11 uur. En ook wij zijn erbij. Wij gaan proberen ook verhalen te brengen op de radio. Mensen die dus inderdaad mee fietsen, maar ook mensen die daar toevallig langskomen en dergelijke meer, om ook hun verhalen op de radio te brengen. Lieven, wat staat er nu nog op jouw programma? Is het nog trainen deze week tot de dag er is?
1: Wel, ik heb mij altijd laten vertellen dat je ook niet overtraind mag zijn. Bij mij is dat zeker nog niet het geval. Ik ga deze week nog twee keer met mijn koersfiets er alleen op uit. Ik ben zelf lid van, ook onze schepen van Sport Jens is lid van een wielertoeristenclubje, de Hoe Meer Hoe Beter in Zwevenzeel.
0: Ja, ja.
1: Maar jammer genoeg rijden die altijd op zondag voormiddag.
0: Ja, kijk.
1: Op zondag voormiddag is dat voor ons als politieker bijna onbegonnen werk. Maar ik kies er ook heel bewust voor om de trainingen alleen te doen. Mijn echtgenoot is wel een paar keer mee geweest met de elektrische fiets.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook om het om alles toch wel een beetje emotioneel ook te gaan voorbereiden. Want
0: uiteraard,
1: ik denk dat het een heel bijzonder emotionele zware dag zal worden.
0: Inderdaad. Maar kijk, één ding moeten we in gedachten houden. We doen het voor het goede doel. We doen het om inderdaad die prachtige actie gewoon te steunen. Beste lieve, mag ik jou heel hartelijk danken om eventjes langs te komen. Het zal zo zijn dat we elkaar zaterdag ook tegen het lijf lopen.
1: Zeker,
0: waarschijnlijk.
1: Zeker. Maar ik wil ook nog de groeten doen aan alle mama's, want vandaag
0: inderdaad.
1: Is het moederdag. Ik wens alle mama's een fantastische, fijne moederdag toe. En dat ze zich vandaag maar eens goed in de watten laten leggen.
0: Ik had ik wil afronden met het verhaaltje. Ik had het jou daarnet verteld, nog voor de microfoon openhing. Jeroen de Prater is hier langs geweest, zoon van Guido de Prater. Brengt straks een hommage aan zijn papa, door die Basielmoppen. En het mopje die hij vertelde. Ja, ik heb het jou verteld, hoe het in elkaar zat. Maar kijk, dus het is maar dat je op de hoogte bent.
1: Kan hem misschien nog op andere gedachten brengen.
0: Misschien wel. Als je Basiel tegenkomt, raap hem op en probeer hem op wel andere gedachten te brengen.
1: Dat ga ik doen, zeker.
0: Goed, fijne zondag, lieven, en heel graag tot volgende week.
1: Hetzelfde voor alle luisteraars. En tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Onze middagstad.
0: Inderdaad. En dit is Steps.

Of het een toverspreuk is die werkt, dat weet ik niet. En ik ga het ook niet uitproberen natuurlijk. Maar het was wel een grote hit voor de Steve Miller Band. Je hoorde hem met Abracadabra. En daarmee zaten we in 1982. Ondertussen wat slimmer geworden over de inhoud van die 1000 kilometer van Kom op tegen kanker. Die dus aanstaande zaterdag, aanstaande weekend moet eigenlijk zeggen. Want het is het ganse verlengde weekend van Hemelvaart. Dat fietstocht, zeg maar, als ik het zo mag uitdrukken, wordt gereden. En dus aanstaande zaterdag is Wingene middaggemeente. En komen die fietsers dus allemaal toe? Je hebt het gehoord vertellen van collega, of liever van Lievenhuis, dat er dus inderdaad wel wat fietsers worden verwacht. En ook jouw Radio Oostwest is erbij. We gaan het allemaal live op de radio brengen. En ik denk dat het inderdaad ook heel wat emotionele verhalen naar boven zal brengen. Want laat ons eerlijk zijn, daarvoor doen we het natuurlijk wel een beetje, om dat goede doel dat we niet mogen uit het oog verliezen te steunen, zeg maar. Goed, dat gezegd zijnde, het is ondertussen 11:55 geworden. Mocht u stiltjes aan de voorbereiding bezig zijn voor de, heel goede aperitief klaar te maken voor moederdag, dan wens ik u daar heel veel succes mee. Geniet daar vooral van, want het is genieten met mama vandaag. Op deze mamadag mag dat wel eens extra gebeuren natuurlijk. En ondertussen geniet jij van de fijne muziek hier bij Radio Oost-West. Ik heb het reeds gezegd, straks collega Geert van der Zanden met de Mediamix, waarin hij een gesprekje heeft onder meer met Swoop en heel fijne muziek natuurlijk gaat draaien. Maar ook verderop in de namiddag hebben we tussen 3 en 4 collega Jan Spees met zijn Zo klonk het toen. En ook dat staat helemaal in het teken van Moederdag. Enfin, alle redenen natuurlijk om het hier gewoon gezellig te houden en gewoon gezellig bij ons te blijven.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.

We zullen wel spreken dat alle mama's iets meer dan 7 zonden mogen plegen vandaag op deze moederdag. Dat lijkt me een leuke afspraak te zijn. Je hoorde de 7 zonden, muziek dus van Christophe. En daarmee ja, zaten we ook alweer in begin jaren 2000, 2008 om precies te zijn. En zo kabbelen we rustig verder in Studio Oost-West op deze zondag. En dat doen we uiteraard nog tot aan het tijdzijn van 12, waarna collega Geert van der Zanden het van mij overneemt met zijn Mediamix Top 20. Ik heb het reeds aangehaald. Hij heeft een gesprekje met de mensen van Swoop. Zij staan ondertussen 25 jaar, stel je maar eens voor, 25 jaar op de planken. Tijd gaat dus bijzonder snel. Daarover dus straks meer na 12 uur.

Chris Ria, inderdaad op de radio hier bij Radio Oost-West met zijn Oh Birch, met plaatje uit begin jaren 90. Ja, we hadden het net al over de live-uitzending van aanstaande zaterdag, dus in het kader van de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. Daar is een thuiswedstrijd die we hier spelen natuurlijk, maar Camille Dia, die is vrij druk bezet de komende weken en maanden, want we zijn onder meer ook de gast opnieuw bij de zomerbar hier bij Barbuur in Wingene, waar we zelfs tot 2 dagen toe programma zullen maken, live vanuit Barbuur natuurlijk. En ook op 7 juni trekken we naar Kortrijk, wat de benefietwedstrijd voor het G-voetbal daar. Ook dat wordt dan netjes allemaal ingeblikt daar, om het op een later tijdstip op jouw radio te brengen. Dus als iets nieuws, maar kijk, we doen het allemaal heel graag natuurlijk. En verder is er natuurlijk ook nog het Food Truck Festival hier in Wingene, waar we ook te gast zijn. We hebben het Vlaams Muziekfeest in Pittem. Om maar te zeggen, de kalender die zal je stelselmatig terugvinden op onze website. Volgen is de boodschap en onze bezoekje brengen, dat is nog beter als we op locatie zijn, want daarvoor doen we het natuurlijk om het contact met onze luisteraars netjes te maken. En dat doen we dus met Camille en onze live-uitzending. Te beginnen dus aanstaande zaterdag hier in Wingene voor de 1000 kilometer Kom op tegen kanker.

was zomerhit vorig jaar natuurlijk, hè, die Pommelien Thijs met haar atlas. En ondertussen weten we wat die Pommelien Thijs allemaal kan. Als je kijkt wat ze met de afwasdom heeft gedaan, dan weet je gewoon, dit is van een heel hoog niveau. En of ze opnieuw zomerhit zal halen, dat zal nog moeten blijken. Maar ik denk dat haar jaar al bijna niet meer stuk kan met het vullen van de verschillende afwasdoomconcerten die ze heeft gehouden. Ziezo vrienden, we zijn bijna aan het einde van deze Studio Oost-West. Volgende week is het de beurt aan collega Jo de Groot. En horen wij elkaar op zaterdag terug natuurlijk tussen 11 en 3 uur. En dat zal dan op locatie zijn, zoals we reeds zeiden, het sportpark van Wingenen. Dat is de place to be om de fietsers die mee fietsen voor de 1000 kilometer kom op tegen kanker te komen aanmoedigen. Wij zorgen voor live radio natuurlijk, gaan verhalen brengen, interviews brengen en zoveel meer. En dat doen we dus van 11 tot 3. In onze live uitzending. Verder rest er mij nu nog een fijne zondag toe te wensen. Vier moeders natuurlijk nog heel uitgebreid. En die aperitief straks, die mag zeer uitgebreid zijn voor die moederdag. En verder kan ik alleen maar blijven luisteren natuurlijk naar Radio Oost-West. Zometeen met collega Geert van der Zanden en zijn Mediamix Top 20. Het zal een hele nieuwe lijst zijn. Dat is ook natuurlijk logisch. En benieuwd natuurlijk wat die Top 20 allemaal te vertellen geeft. Fijne zondag nog. En wij gaan eruit met Danny Vera. Hier is hij met zijn rollercoaster. En daarmee gaan we terug naar 2020. Dus heel graag tot zaterdag.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De vijfde editie van de Survival Run van Sportschool Meulebeke is opnieuw een groot succes geworden. Maar liefst 1067 sportievelingen namen deel. Goed voor een nieuwe recordopkomst. Ook de omstandigheden zaten mee. Dankzij het zonnige weer in april en de milde watertemperatuur konden de deelnemers optimaal genieten van het uitdagende parcours. Net als elke gemeente moet ook Oost-Rozebeke jaarlijks over tal van zaken rapporteren. Ook over de klachtenbehandeling. Daaruit bleek dat er het voorbije jaar 80 meldingen bij de technische dienst en 7 klachten bij andere diensten binnenkwamen. Over de aard van de meldingen en de klachten ging de gemeente op de raad evenwel niet in. De gemeenteraad van Ansegem komt volgende dinsdag opnieuw samen met op de agenda 12 punten, waaronder humanitaire steun voor Libanon en Cuba en de mogelijke aankoop van een eigen bus voor het leerlingenvervoer. Momenteel huurt de gemeente elk jaar 3 bussen voor verplaatsingen tussen scholen, buitenschoolse opvang en activiteiten zoals zwemmen of bibliotheekbezoeken. Omdat de huurprijzen blijven stijgen, wil het gemeentebestuur investeren in een eigen bus. Schrik niet als je komende week het verkeer op de E17 tussen de Pinte en Zwijnaarden wat vaker over de spitsstrook ziet rijden. Vanaf maandag gelden er immers nieuwe uren voor de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen. Het Vlaams Verkeerscentrum past die aan omdat de bestaande openingstijden door de evolutie van het verkeer niet langer aansloten bij de reële verkeersdrukte. De verkeersleiders in het verkeerscentrum volgen de situatie op de spitsstroken continu op. Naast de vaste openingsuren kunnen ze op elk moment flexibel ingrijpen en een spitsstrook extra openen bij onverwachte hinder, zoals een ongeval. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting, we starten bewolkt met hier en daar al kans op een bui. En die kans wordt enkel groter in de namiddag. De temperaturen zitten tussen 18 en 20 graden.
4: Welkom bij de Media Mix.
5: Radio Oost-West presenteert de Media Mix Top 20. Hier hoor je.

Een hele goede middag allemaal. Het is 4:12 op deze zondagmiddag 10 mei. En eerst en vooral aan alle moeders een aangename en fijne moederdag toegewenst. We zijn er terug bij, ja, alweer, ja, voor de eerste keer al. Het is een hele tijd geleden natuurlijk dat we de Mediamix Top 20 hebben gehad. Ja, het is geleden van 22 februari. Dus ja, dat is al een hele tijd natuurlijk. Maar we zijn er helemaal klaar voor. Een volledige nieuwe lijst heb ik voor jullie. Met zometeen ook een stuk of drie splinter nieuwe nummers die ik aan jullie ga voorstellen.

0: zo ondertussen nog het een en ander hier klaargezet in de studio. Een woord van een collega Patrick, die er was daarnet tussen 10 en 12 met Studio Oost-West en ook met zijn gasten. En Patrick, zoals je daarnet hebt gehoord, horen we komende zaterdag terug voor weer een live uitzending in onze mobiele studio Camille. Aanstaande zaterdag hier in Wingene. En zoals Patrick ook al zei, gaan we eerst en vooral luisteren naar een opgenomen interview dat ik vorige zaterdag had, of vorige zondag beter gezegd. Vorige zondagavond had ik een interview met Philip Dazen van Swoop en zijn Swoop Girls. En dat was allemaal in Deinze Wontergem ter gelegenheid van de kermis al daar. En op zondagavond was er een spectaculair optreden van Swoop. Goed, we gaan er even naar luisteren naar dat gesprek naar aanleiding van 25 jaar Swoop. Zo, een goeie avond, luisteraars van Radio Oost-West. En een goeie avond, Philip Dazen en ook de Swoop Girls. We gaan zo'n beetje het vier vragen interview doen. De rode draad in jullie carrière is feestnummers brengen. Vanwaar al een kwart eeuw het succes van Swoop?
1: Gezegd rode draad. Het kleur van Swoop is eigenlijk rood, zoals bij een voetbalteam. We hebben af en toe wel eens andere kleuren aan. Maar de rode draad inderdaad is niet alleen het kleur dat belangrijk is bij ons. Wij zijn een energieke groep die toch al 25 jaar bewijst, wanneer we op een podium komen, dat we toch proberen om in een heel korte tijd een tent, zaal, plein in beweging te zetten. Dat is een beetje ons stokpaardje. Wij worden daar ook voor geboekt al 25 jaar lang. Na corona was het voor ons allemaal een beetje moeilijker. Niet alleen voor ons, maar voor velen, denk ik. Maar ik heb zo het gevoel dat we de laatste anderhalf jaar naar boven aan het klimmen zijn. De rode draad is gewoon in zo kort mogelijke tijd een menigte in beweging zetten.

0: de Vlaamse feesttijden zijn voor jou cultureel erfgoed. Is dat zo?
1: Ik weet niet hoe dat komt dat jij dat zegt, maar ik strijd daar nu voor. Hè. Ik zou mijn stem eens willen laten horen en op tafel kloppen van... Hastjes, jullie zijn wel iets vergeten. Hè. We zijn in Vlaanderen. Vroeger, de Vlaamse muziek werd hoog in het vaandel gedragen door Tien om te zien aan Kweek uit te zenden. Ik vind het eigenlijk heel erg dat Vlaanderen zo bekrompen is dat er op tv niks te zien is van Vlaamse muziekprogramma's om de Vlaamse artiest te steunen. Geloof mij, volgens mij zou het zelfs de economie ten goede komen. Want als je ziet vandaag hier, waar we nu staan, leuke feesttent, geruikt een barbecue. Dus die mensen die aan barbecue zijn verdienen onder een boterham. De biermarchand verdient zijn geld. Ik zie hier nog stukken van podia liggen van de stad, dat moet ook betaald worden. Dus, allee, ja, bedoel... Het is cultureel erfgoed, maar hebben ze dat ooit zo gezegd? Nee, hè? Wat vind jij ervan, Eva?
2: Ja, zeker. Ja. Wij mogen zeker wat meer aandacht krijgen, de Vlaamse artiesten sowieso. Veel te weinig aandacht. En Tien om te zien was toch een topprogramma. Waarom doen ze daar niks mee? Waarom...
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I hear the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Jullie recentste single Groeten uit de feestent sluit daar perfect bij aan. Manfred Jongenelis, de samenwerking met een Nederlander, loopt al 15 jaar. Hij weet perfect hoe een swoepliedje moet klinken.
1: Ah ja, natuurlijk, hè. Dat

0: 2026 is het jubileumjaar. Zoals je daarnet al zei, 25 jaar Swoep. Wat staat er nog op het programma naast die 25 jaar viering Swoep?
1: Ik had heel veel ideeën, maar de tijd gaat zo snel. En er zijn ook nog heel veel andere dingen die mijn tijd opslorpen. Maar het allerbelangrijkste is dat we eind juni 25 jaar Swoep vieren.
0: Mag je al de locatie verklappen?
2: Nee.
0: Ik hoor dit duidelijk nee.
1: Nee. Er zijn heel veel mensen die mij gewoon de vraag stellen of ik op een bepaald festival of een bepaalde plek terug moet optreden. En zelfs daarop antwoorden is wat moeilijk, want dan wordt het vissen. Dus gewoon nog een weekje of twee wachten en dan kunnen we dat ook bekendmaken. We mogen die organisatie niet voorbij lopen. Hè. Zij gaan het bekendmaken en wij gaan daarin mee.
0: Bedankt voor dit interview. Dankjewel.
3: Ik luister regionaal. Op elk moment. Radio Oost-West.
0: En tot zover het interview, het opgenomen interview met Swoep, dat ik vorige week zondag had in Wontergem aldaar. Goed, het is even kijken, 14:30 na 12 uur zit je pas aan tafel. Ik wens jullie bijzonder smakelijk eten. En ondertussen gaan we dus van start met onze top 20 voor vandaag.

Zo, onze nummer 20 geluid is meteen een splinternieuwe. Is uitgekomen begin deze week. En dat is de splinternieuwe single voor Sam Horis.

Want Sam Horisch heeft zijn zomersingle klaar. Een kreet, 1000 volt. Sam Horisch trapt de zomer op gang met zijn nieuwe single Rak. Maak de dansvloer maar vrij en trek die basketsloefjes stevig aan. Afgelopen maandag lanceerde Sam Horisch zijn gloednieuwe zomersingle Rak. Na de successen van Dansen en Op het Leven duikt Sam met deze track vol enthousiasme het verleden en de toekomst in. Het resultaat, een instant feel-good schijf die doet denken aan zijn begindagen, maar dan met de frisse productie van vandaag. Wie Sam Horisch zegt, zegt ambiance, maar met Rak heeft de sympathieke zanger nog een, of gaat de sympathieke zanger nog een stapje verder. Het nummer is meer dan alleen een feestschijf. Het is een ode aan de droomwolk van de nostalgie, een knipoog naar de jeugd van nu en voor het eerst in jaren een terugkeer naar de rap, die hem destijds onsterfelijk maakte. Met Rak zette Sam

Hoor eens de toon voor een zomer vol plezier en zorgeloosheid. Het is een nummer waar je instant vrolijk van wordt en dat de generaties verbindt. Van de ouders die nog in de legendarische dancing stonden tot de jeugd die vandaag de dag rak roept bij elke uitdaging.

grote zomerhit worden voor Sam Horist. Was meteen splinternieuw binnengekomen hier in een volledige nieuwe lijst van onze Mediamix Top 20. Sam Horist op nummer 20 dus met Rak.

0: De nummer 19 is ook een splinternieuwe van afgelopen week. En dat is de nieuwste single voor Wim Leys met Viens Danser. Wim Leys maakt een hippe electro-swingversie van de hit van Gilbert Montagne. 25 jaar na Elk zijn eigen hang zet Wim Leys opnieuw in op een zomerhit. Deze week komt er nieuwe muziek aan met een sterke feel-good vibe en een verrassende eigentijdse twist. Een track die meteen herkenbaar aanvoelt en tegelijk fris genoeg is voor vandaag. Wim Leys heeft bewust gekozen voor een toegankelijke en positieve zomertrack. Met veel energie en herkenning die snel blijft hangen en uitnodigt om te bewegen. De bijhorende videoclip die volgende week uitkomt, werd opgenomen in Polen met een internationale dansgroep en versterkt door vrolijke zomerse karakter van het nummer. Wim Leys met Viens Danser, dus splinternieuw op nummer
1: 19.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
1: De populairste Vlaamse en Nederlandstalige nummers in de Mediamix Top 20.
2: Mediamix bij Radio Oost-West. Welkom bij de Mediamix.
1: Met Geert van de Zande. Nummer 18.

0: Dat was meteen ook een splinternieuwe hier in onze, ja, onze nieuwe lijst voor vandaag, de Mediamix Top 20. Dat was Sammy Moore met Te Jong Om Stil Te Zijn, op nummer 18 nieuw binnengekomen hier. Even kijken wat ik heb voor jullie. Ja, normaal gezien dit.
1: Ik luister regionaal.
0: En ik heb nog iets te vertellen over deze nieuwe single van Sammy Moore. Sammy Moore verscheurt het reglement van het ouder worden. Na het vocale vlechtwerk met Evelien Canoot, waarin de twee elkaar vorig jaar nog feilloos vonden in een gedeelde hartslag, ruilt de zanger uit Rotselaar die ingetogen chemie nu in voor een gezonde dosis ongetemde energie. Sammy is terug en hij is niet van plan om op fluistertoon te zingen. Zijn nieuwe single, Te Jong Om Stil Te Zijn, is een herkenbaar anthem voor iedereen die weigert achter de geraniums te kruipen. Het is een radiovriendelijke pop van de bovenste plank, maar wel eentje met een scheutje rock die de speakers even doen beven. Dit wat betreft dus die nieuwe single van Sammy Moore die je daarnet hoorde.

0: De nummer 17 is een man die het bijzonder druk heeft ook. Het zij zijn solo-carrière en anderzijds ook met zijn andere twee companen, de heren van de Romeo's, Hunter Levy en Chris van Tongeren. Ik heb het over ik heb het over Divi Hillis. En Divi Hillis is een hardwerkende artiest met in 2025 maar liefst 112 shows. En deze zomer op de agenda is hij een van de meest geboekte artiesten in Vlaanderen. Dit nummer hier is al een tijdje uit, van februari denk ik, maar doet het nog altijd goed in de hitlijsten, als ook hier in de Mediamix Top 20. Divi Hillis met Elke Dag Wordt Mooier op nummer
1: 17.

0: je dat?
1: Dave Hillis met Elke dag wordt mooier. En dit op nummer 17. Goed, even kijken naar onze klok. Het is 10:06 geworden hier bij Radio Oost-West. Op deze 10e mei vandaag, Moederdag. Dus aan alle moeders een heel fijne Moederdag toegewenst. Goed, de nummer 16 is de heren of heer en girls swoop. Je hebt er daarnet al een stukje kunnen naar luisteren naar hun recentste single Groeten uit de feesttent. Wel, we gaan er nu ook helemaal naar luisteren naar deze single van Swoop, Groeten uit de feesttent.
2: Nummer 16.
3: De groeten!

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
3: Nummer 15.
4: Tik-tok, tik-tok.

De meisjes van K3 komen opnieuw binnen met dit nummer TikTok Tobias. En dit op nummer 15 hier in de Mediamix Top 20 bij Radio Oost-West.

0: We zijn al toe aan de nummer 14 zometeen. Maar ik heb nog iets te vertellen over K3. Want K3 brengt voor het eerst een single uit met een andere artiest. En zij waren meteen verkocht. K3 brengt voor het eerst een single uit met een andere artiest. De groep is dit jaar samen met rapper Donnie. Ja, Donnie. De Masterchef. Kijkers zullen hem zeker kennen van dat programma. Die momenteel dus te zien is in Celebrity Masterchef Vlaanderen. Verantwoordelijk voor het foute atoom van de Nederlandse zender Q-Music. Het nummer heet Schaduw en is speciaal gemaakt voor de zogeheten foute maand op de zender. Toen het heet van de samenwerking met Donnie op tafel kwam, waren we direct verkocht, zeggen Hanne, Marten en Julia. Het is voor ons een spannende primeur om voor het eerst een nummer met een gastartiest uit te brengen. Maar we vonden de combinatie van onze wereld met die van Donnie zo verrassend en aanstekelijk dat we geen moment hebben getwijfeld. En dat nummer komt uit aanstaande, ik denk morgen. Dus je hoort er meer over nog hier in de komende weken in de Mediamix. Dat nieuw nummer van K3 tezamen met de Nederlandse rapper Donnie. Maar goed, verder met onze top 20, nummer 14. Daar staat Wim Soutar, een nummertje dat ook al een tijdje uit is. En nog altijd goed dus voor een notering in onze top 20. Wim Soutar op nummer 14 met vragen.
1: Nummer 14.

Dat was Wim Soetaar met Vragen. En dit op nummer 14. Ik zei het al, het nummertje is al een tijdje op de markt, maar doet het nog steeds goed. Goed, onze volgende single is een dame die te gast was op ons Oost-Westfeest. En dat was niemand minder dan Suzy Marel natuurlijk, die er als eerste mocht optreden op 18 april was het hier in de Verrekijker. Suzy Marel dus met haar nieuwste single. Goed, we gaan nog even kijken wat we kunnen vertellen over Suzy.

En wat we kunnen vertellen is het volgende, ja, over Suze Marel. Met Hou mij warm vannacht laat Suze Marel een compleet nieuwe kant van zichzelf horen. Deze krachtige uptempo single bruist van energie, spanning en passie. Zo hoorde je Suze nog nooit. Vol overtuiging haalt ze alles uit de kast en neemt ze de luisteraar mee in een zwoele nacht waar emoties en ritme elkaar versterken. De frisse lentenachten voelen nu al aan als zomerse nachten. Warm, intens en onweerstaanbaar. Hou mij warm vannacht is een nummer dat meteen blijft hangen. Perfect voor op de radio en de dansvloer. En dat moeiteloos de overgang maakt van avond naar nacht. Na het succes van Iemand Zoals Jij, een sprankelende ode aan de liefde met een nostalgische knipoog naar de jaren 80, bevestigt Suze Marel opnieuw haar veelzijdigheid. Suze Marel verrast met een frisse, moderne en krachtige sound die haar stem en persoonlijkheid volledig tot hun recht laat komen. Met Hou mij warm vannacht zet Suze Marel een gedurfde volgende stap en bewijst ze dat ze blijft vernieuwen zonder haar herkenbaarheid te verliezen. Hou mij warm vannacht dus ook nieuw in onze lijst in de Mediamix Top 20 op nummer 13.

0: Hou mij warm vannacht. Dat is de meest recentste nieuwe single voor Suze Marijl. Op nummer 13 deze week hier in onze lijst. En Suze, je hebt nog iets te vertellen?
1: Hallo, ik ben Suze Marijl en dit is mijn nieuwe single hier op Radio Oost-West.
0: Dit was dus haar nieuwe single dat we daarnet hoorden hier bij Radio Oost-West. Goed, even kijken. We gaan naar de klok van enen. Zometeen het nieuws uit de wereld en het weerbericht. En straks zijn we terug voor het tweede deel, nog tot 2 uur deze middag. Met straks na het nieuws en weerbericht nummer 12. En dat is Udo met Als de wereld morgen eindigt. Maar dat is voor straks na het nieuws. Tot zometeen.

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Een drama met een springkasteel in Hanne is mogelijk veroorzaakt door een windhoos, blijkt volgens het parket uit de eerste vaststelling. De wind blies het springkasteel de lucht in, daarbij raakten 4 kinderen gewond. Een van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Iedereen is zwaar aangeslagen. Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten zijn gemaakt, bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Voor het eerst in 20 jaar nemen minder mensen ouderschapsverlof. Het aantal lag in maart bijna 2% lager. Een jaar geleden blijkt uit cijfers van RVA, die HR-bedrijf SD Works geanalyseerd heeft. Bij de vrouwen alleen gaat het om een daling van 3%. Zijn verklaring is er niet meteen. Op Tenerife is de evacuatie begonnen van de zowat 150 passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak. Iedereen is eerst onderzocht aan boord. Volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid had niemand symptomen. Daarna mochten de Spanjaarden als eerste aan wal, gevolgd door de rest, onder hen 2 Belgen. Ze worden met bussen naar de luchthaven gebracht van waar ze naar huis vertrekken. Europa stuurt een ambulancevliegtuig naar Tenerife om te helpen. In de Ronde van Italië is een team UAE Emirates onthoofd door de massale valpartij van gisteren. De Australiër Vine en de Spanjaard Soler werden meteen naar het ziekenhuis gebracht met breuken. En nu moet ook hun klassementsman, de Brit Adam Yates, opgeven. Hij reed de rit van gisteren nog wel uit, maar liep mogelijk een hersenschudding op. De UAE houdt zomaar 5 renners meer over in de Giro. Goedemiddag, vanavond wat meer wolken. Daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maxima 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Er kunnen er buien vallen bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog en vanaf woensdag wisselvallig bij 13 graden.
3: Mediamix. Geert van de Zande.
4: Nummer 12.
5: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

Zo ondertussen werd het even kijken, 5,5 minuut na 1 uur op deze zondagmiddag, de 10e mei. Zit je nog aan het aperitief of ben je al aan de maaltijd toe? Wel, ik wens jullie bijzonder smakelijk eten. Misschien wordt het wel een speciale menu deze middag naar aanleiding van Moederdag. Ja, ja, het kan allemaal natuurlijk. Goed. Wij zijn klaar voor het tweede deel van de Mediamix. En dat gaan we nu doen met een nummer 12. Die hebben we daarnet gehad. Dat was Udo, Als de wereld morgen eindigt.

En Udo is helemaal terug, terwijl zijn single Als de morgen, als de wereld morgen eindigt nog hoog in de Vlaamse hitlijsten genoteerd staat, laat hij alvast zijn zomerrelease op Vlaanderen los. Udo viert in 2026 zijn 20-jarige carrière als artiest en muzikant. Hij plant een tournee door Vlaanderen met zijn liveband. En hij heeft trouwens een nieuwe single en die heet Yamina. Die zal wel heel binnenkort binnenduikelen in onze top 20.

Ondertussen zijn we aanbeland aan het nummer 11. En dat is de meest recentste single van Lilian Saint-Pierre. Met als titel Hier bij mij. Het nummer is ook al een tijdje uit. Dus ook reden te meer om haar te noteren hier in onze top 20. Lilian Saint-Pierre is ondertussen 77 en een icoon in de Vlaamse muziekwereld. Viert in 2025-2026 haar 60-jarig jubileum met een uitgebreide tournee en brengt nog steeds nieuwe muziek uit, waaronder de single Hier bij mij. En Lilian Saint-Pierre dus gaat dus op jubileumtournee. Ze toert uitgebreid in 2026 rond met haar Magical History Tour. Met shows gepland tot in 2027. Dus deze Lilian Saint-Pierre gaat zeker nog door. Op nummer 11 dus, Lilian met Hier bij mij.

Hier bij mij van Lilian St-Pierre op nummer 11 hier in onze lijst. In een volledige nieuwe Mediamix Top 20.

0: Ik heb een nieuwe plaatfirma en die plaatfirma heeft de volledige catalogus opgekocht van alle liedjes die Lux Stena ooit heeft uitgebracht. Ja, die plaatfirma wou dit herwerken tot een nummer dat zoals het eigentijds klinkt. En dat hebben we nu gedaan, maar we zijn al bezig met een nieuwe. We staan bijna klaar voor de zomer, ja.
1: Dit is wat betreft de single Wat blijft er over van Lux Steno. En ik ben hier nog vlug het nummertje aan het zoeken, want ik vind het helaas niet direct terug. Maar hopelijk zal dit gauw gebeuren wat dit nummertje betreft. Of ja... Ja, we hebben het gevonden. Ja, moest even vlug gaan. Hier komt-ie. Lux Steno.

0: Wat blijft er over van Luc Steenhoog, die stevig op nummer 10 staat met dit nummer dus, wat blijft er over? En Luc is daar bijzonder blij om.
1: Hallo, ik ben Luc Steenhoog en ik ben bijzonder fier met mijn notering in de Media Mix Top 20.
0: Zo, zie je maar. Goed, de nummer 9, daar staat niemand minder dan ook een grote meneer in de Vlaamse muziek. En dat is niemand minder dan Bart Peters.

Peters brengt een bijzonder nummer uit, De Bevalligste. Bar Peters loste onlangs een nieuw nummer waar hij zelf heel trots op is. De zanger brengt nooit een nummer uit waar zij zelf niet achter staat. Maar de nieuwe single is heel speciaal.

Het nummer De Bevalligste is namelijk een nummer dat hij voor zijn eerste kleindochter schreef. De jonge dame werd vorig jaar in de zomer geboren. Hoog tijd dus om over haar te zingen. Het eerste kleinkind van Bart Peters is de dochter van zijn eigen dochter Winnie. Bart Peters verklapt vorig jaar in de zomer tijdens een optreden dat gij opa was geworden. Het floepte er toen gewoon uit. En ondertussen is de kleine meid al niet meer zo heel klein. Maar dat haar opa een nummer speciaal voor haar heeft gemaakt, dat zal zij pas als zij nog wat groter is beseffen. Bart Peters, dus in onze, ja, toch wel in onze nieuwe lijst. Op nummer 9 met De Bevalligste.

0: Wel, ik moet eerlijk toegeven, ja, ik vind dat toch een aardig nummer. Bart Peters met De Bevalligste. Dit op nummer 9 in onze lijst.
1: Dit is Radio Oost-West.

0: De nummer 8 deze week is ook een heel gekende dame hier bij Radio Oost-West. Ze was nog niet zo heel lang geleden was al 2 maal te gast in onze studio. Ook tijdens de herscheppening. En daarvoor was ze ook al een keertje te gast in mijn programma. Ik heb het over zangeres Corina. Met haar jongste single Bandolero. En die single Bandolero ademt de sfeer van The Mask of Zorro en de iconische Zorro-avonturen uit. Vurige gitaren, zinderende ritmes en een vleugje filmische bravoure. Denk aan Antonio Banderas die zijn cape laat wapperen terwijl jij spontaan begint te bewegen. Dat gevoel met gitaren van Peter Verbraken en backings van Corina, Marino en Peter krijgt het nummer een energieke, feestelijke sound die perfect past bij elke party, live show of autorit met het volume op 10. Corina staat niet op 10, maar wel op nummer
1: 8.

Bandolero van zangeres Corina. En je weet wel, Corina en Peter Kereman, dat is een koppel. En ze zijn al een keer te gast geweest in onze studio. Corina, mooi op nummer

0: 8 met dit toch wel mooie nummer Bandolero. Nummer 7. Dat is een jongeman, Jeremy Vrielink, met het nummer Op weg naar mezelf. Jeremy Vrielink stelt vol enthousiasme zijn nieuwe single Op weg naar mezelf voor. Een song met energie, echtheid en herkenbaarheid. Vol enthousiasme en inderdaad met veel hoesting stel ik mijn nieuwe single Op weg naar mezelf voor. De opvolger van Laat me voelen dat ik leef. En daarmee glimlacht ook Jeremy Vrielink uit Heel, maar hij is wel afkomstig uit Deerlijk. Het resultaat is een catchy popsong met energie, echtheid en herkenbaarheid. Met mijn zomersingle Op weg naar mezelf geef ik opnieuw een stukje van mezelf aan de buitenwereld. Het nummer is een frisse, unieke popplaat die meteen energie heeft en blijft hangen. Iedereen is op weg naar zichzelf. Ik ben al jaren bezig met te zoeken naar wat nu de juiste hit is. Statistisch aan het afmeten wat het beste werkt. Kijken wat het meest verkoopt op de beste of de beste cijfers haalt. Maar ik heb eindelijk ontdekt dat de grootste hitformule zit in het luisteren naar mezelf. Mijn drive, hoesting en emotie in mijn muziek steken. Op weg naar mezelf is mijn hit, stipt Jeremy aan. En daarmee ook een mooie plaats op nummer
1: 7.

0: Jeremy Vrielink op weg naar mezelf. En dit op nummer 7 hier in de Mediamix Top 20.
1: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
0: Ja, altijd gezellig hier bij Radio Oost-West. Op de 106.5 voor de regio Tielt en 107.3 voor de regio Waregem-Wielsbeke. Op nummer 6 staan de heren van de Romeo's. De Evangelis hadden we al in het eerste deel. En daar voegen we nu ook nog bij Hunter Levy en Chris van Tongelen, de Romeo's. Met hun single Ik zag jou maar even op nummer 6. Wie aan de zomer denkt, denkt stevast aan een aanstekelijke meezinger van de Romeo's. En ja hoor, ook dit jaar hebben de heren een kanjer van een nieuwe single klaar, die al op Vlaanderen wordt losgelaten. Ik zag jou maar even, werd geschreven door Hans Franken en Ingrid Mank en heeft alles in huis om een stevige zomerhit te worden. Deze week op een mooie
3: nummer 6.

0: De Romeo's op nummer 6 met Ik zag jou maar even. Zij doen dus ook een hooi naar de komende zomer die eraan komt met dit nummer van de Romeo's. Goed, even kijken naar onze klok. Ondertussen is het hier bij Radio Oost-West even kijken, 2:08 geworden. Ik heet jullie van harte welkom hier in de Mediamix Top 20. We zijn toe aan de top 5 en op nummer 5 staat een man die ook al heel veel succes heeft gekend. Met name David van Dijk met zijn nummer Ik kan het niet geloven. Met Ik kan het niet geloven luidt David van Dijk niet alleen een nieuw muzikaal moment in, maar mankeert hij ook een bijzondere mijlpaal. 20 jaar artiest en net daarin zit de speelse gelaagdheid van deze song. Want terwijl het nummer een heel eigen verhaal vertelt, vat de titel voor David perfect samen wat gij vandaag voelt. Ongeloof, dankbaarheid en verwondering over een carrière die al 20 jaar onderweg is. Na een jaar waarin David zich met grote toewijding en succes onderdompelde in het rijke oeuvre van Wiltura met de uitverkochte concertreeks De Tura Collectie en de loftrompet voor beste zanger met de Tura-cover Stapelhek op jou, kiest gij nu opnieuw resoluut voor zijn persoonlijke verhaal. Ik kan het niet geloven, voelt als een frisse bladzijde zonder het verleden los te laten. Eerder als iemand die even stilstaat, adem haalt en verder wandelt. David van Dijk dus met het nummer Ik kan het niet geloven op een mooie
1: nummer 5.

0: David van Dijk op een mooie vijfde plaats. Ik kan het niet geloven. Zometeen heb ik voor jullie de nummer 4. En dat is Mathieu Terrein, alias Bazaar, met Nacht in Amsterdam. Ze komen er zometeen aan na dit.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Welkom bij de Media Mix.
3: Radio Oost-West presenteert de Media Mix Top 20.
2: Hier hoor je de grootste hits bij Geert van der Sande.
3: Nummer 4.

Nacht in Amsterdam, dat was niemand minder dan Bazaar. Op een mooie vierde plaats hier in de Mediamix Top 20. En Nacht in Amsterdam beschrijft de heen- en weerreis tussen Antwerpen en Amsterdam tijdens de periode waarin zanger Mathieu 2 jaar in de stad woonde. Het nummer volgt een concrete fase van verandering, waarin afstand nemen leidde tot nieuwe inzichten en duidelijke keuzes. De anonimiteit van de stad speelde daarin een centrale rol. Veel van het album Exit werd in Amsterdam geschreven. Deze single is de derde release van het nieuwe album Exit. En dat album verscheen op 23 april jongstleden.

0: We zijn al toe aan de top 3. En op nummer 3, staat onze goede vriend. Onze goede huisvriend van het Oost-Westfeest. En dat is niemand minder dan Herbert Verhagen natuurlijk. Die er onlangs bij was voor de 10e maal op het Oost-Westfeest. Jij blijft mij altijd verbazen, is zijn jongste single. En die het bijzonder goed doet. Want zo zie je maar, hij staat al op nummer 3 in de top 20. En misschien, ik zeg wel, misschien is hij er volgend jaar terug bij voor de 11e keer. 17 april 2027, zeker noteren in jullie agenda. Een mooie derde plaats dus voor Herbert Verhagen. Niet waar, Herbert?
1: Hallo, ik ben Herbert Verhagen en dit is mijn jongste single. Jij blijft mij altijd verbazen, hier in de Mediamix Top 20.

0: Dat is meteen de single, zijn de recentste single van de Herbert Vergagen, op een mooie derde plaats.
1: Hallo, ik ben Herbert Vergagen, alvast twee luistergenot naar de Media Mix Top 20, samen met al mijn andere collega's.
0: Ja, dankjewel Herbert voor dit in te spreken. Dankjewel daarvoor. De nummer 2, daar zijn we nu aan toe.

0: de nummer 2. En dat is ook een heel mooi deuntje, hoor. Jawel. Eens je het gehoord hebt, raakt het je niet meer uit je hoofd. Dat zijn Amber en Dylan met Per Ongeluk. En Dylan, ja, je weet het, dat is de oudste zoon van Wendy van Wanten. Amber en Dylan met Per Ongeluk op een mooie...
1: Nummer 2.

0: Per ongeluk.
1: Heel gewoon.
2: Alsof de tijd een beetje remt.
3: Ja, ik vind het een geslaagd nummer hoor van Amber en Dylan. Per ongeluk op nummer 2. Moet je helaas een beetje inkorten, want we moeten nog onze nummer 1 draaien. Misschien wel een aankomende nummer 1, deze single van Amber en Dylan. Goed, onze nummer 1 stond ook al in de lijst op 22 februari. Toen ik er plots moest mee stoppen met de top 20. En dat zijn Maxime en Babette met Hoe dan ook is onze nummer 1 in de volledige nieuwe lijst voor vandaag. De Mediamix top 20 voor deze zondag, de 10e mei. Goed, bedankt allemaal voor het luisteren naar deze Mediamix top 20 waar we mee terug van start zijn gegaan. Volgende week is er een nieuwe editie vanaf 12 uur. Ik wens jullie verder nog een fijne zondag. Zometeen Robbie met de Classics. En straks om 3 uur is er ook nog Jan Spees met Zo klonk het toen. Heel graag tot volgende week zondag. En maak er nog een mooie zondag namiddag van. Maxime en Babette, hoe dan ook, is deze week...
4: Dit is deze week de nummer 1 in de Mediamix top 20.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De vijfde editie van de Survival Run van Sportschool Meulebeke is opnieuw een groot succes geworden. Maar liefst 1067 sportievelingen namen deel. Goed voor een nieuwe recordopkomst. Ook de omstandigheden zaten mee. Dankzij het zonnige weer in april en de milde watertemperatuur konden de deelnemers optimaal genieten van het uitdagende parcours. Net als elke gemeente moet ook Oost-Rozebeke jaarlijks over tal van zaken rapporteren. Ook over de klachtenbehandeling. Daaruit bleek dat er het voorbije jaar 80 meldingen bij de technische dienst en 7 klachten bij andere diensten binnenkwamen. Over de aard van de meldingen en de klachten ging de gemeente op de raad evenwel niet in. De gemeenteraad van Ansegem komt volgende dinsdag opnieuw samen met op de agenda 12 punten, waaronder humanitaire steun voor Libanon en Cuba en de mogelijke aankoop van een eigen bus voor het leerlingenvervoer. Momenteel huurt de gemeente elk jaar 3 bussen voor verplaatsingen tussen scholen, buitenschoolse opvang en activiteiten zoals zwemmen of bibliotheekbezoeken. Omdat de huurprijzen blijven stijgen, wil het gemeentebestuur investeren in een eigen bus. Schrik niet als je komende week het verkeer op de E17 tussen de pitstrook ziet rijden. Vanaf maandag gelden er immers nieuwe uren voor de meeste spitstroken op de Vlaamse snelwegen. Het Vlaams Verkeerscentrum past die aan omdat de bestaande openingstijden door de evolutie van het verkeer niet langer aansloten bij de reële verkeersdrukte. De verkeersleiders in het verkeerscentrum volgen de situatie op de spitstroken continu op. Naast de vaste openingsuren kunnen ze op elk moment flexibel ingrijpen en een spitstrook extra openen bij onverwachte hinder, zoals een ongeval. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken, dan kan in het oosten een bui uitvallen. Maxima 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen buien vallen bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog. Vanaf woensdag wisselvallig en slechts 13 graden.

Bij Oost-West zit je altijd goed voor leuke muziek. En op zondagnamiddag tussen 2 en 3 uur, wel, dan voegen we daar nog een reeks classics aan toe. Wees welkom en geniet!

Dit is Mr. Revision en Johnny Logan met zijn overwinning uit 1980, What's Another Year. En nu gaan we terug in de tijd naar 1961. Dit was toen een hit voor

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.
3: Geniet mee op zondag van de classics bij Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: Met Robbie.

De man die definitief doorbrak in de Lage Landen met de vrijgezel. Benny Nijman, en je moet niet bang zijn voor het leven. Jim Reeves.

En zo kwamen we terecht in het jaar 1977, de periode van Bonnie M. Je hoorde Ma Baker, Albano en Romina Power. Wel,

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Dit zijn de classics met Robbie.

Nog een ex-winnares van het Eurovisie Songfestival. Waar is de tijd gebleven van Ein bisschen Friede, Nicole en haar Papillon. Dit waren de classics op zondag. Geniet er nog van en blijf luisteren naar Oost-West. Volgende zondag, iets na 2 uur, ben ik er terug. Tot dan. Yeah.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De federale regering moet wellicht nog 7 miljard euro zoeken tegen 2029 en geen 5 miljard, zoals eerder gezegd. Dat heeft minister van Begroting van Petegem gezegd in de zevende dag bij de VRT. Volgens hem was de vorige berekening verouderd, want intussen valt de VS Iran aan. Ons land moet de begroting half oktober indienen bij Europa, maar Van Petegem hoopt al tegen 21 juli klaar te zijn. Tja, we zullen zien. Aan het fort van Breendonk in Willebroek is de jaarlijkse 8 mei-herdenking gehouden voor de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Belangrijk dat we de wereldoorlogen nooit vergeten, zegt Eline de Soete van de 8 mei-coalitie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen er 60 miljoen doden, 90.000 daarvan in ons land. Rode duivel Thibaut Courtois zit opnieuw in de selectie van Real Madrid voor de topper van vanavond bij FC Barcelona. Courtois kon zo'n 2 maanden niet meespelen door een spierblessure. Het is niet duidelijk of hij meteen zal starten. Barcelona kan vanavond de Spaanse titel pakken. Het is nog maar de tweede keer dat dat gebeurt in de Clasico. Radio Goedemiddag en vanavond wat meer wolken. Daar kan vooral in het oosten een buitje uitvallen. Maxima 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en mogelijk ook een bui. Bij temperaturen van slechts 12 graden.
3: Fijn weekend.
4: Radio Oost-West.
3: Zo klonk het toen. Jan Spees.

Walking Back to Happiness van Helen Shapiro. En dit is ook meteen een nummer dat mijn moeder graag hoort. En jawel, het is moederdag vandaag, zondag 10 mei. Een dikke proficiat aan alle mama's. En speciaal voor alle mama's. Extra muziek in deze Zo klonk het toen. Hier is Heintje.

tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegels.

0: Tegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
5: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
6: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of op een deurdag.
7: Radio Oost-West.
6: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
7: Ik luister regionaal.
6: Gewoon gezellig.

Een kind zonder moeder van Mieke uit de jaren 70. Vandaag worden de mama's extra in de bloemetjes gezet. Want ja, wie staat er altijd voor je klaar? Dat is toch je moedertje. Wie staat

Frans Gaal zong ook over haar mama. See, mama, see. We hebben Heintje al gehoord met mama. Maar Wiltura heeft daar ook zijn versie van gemaakt. En hij bracht het uit in 1978. Speciaal voor alle mama's.

Niet huilen, mama. Het was eentje van Mark Dex uit 68. En nu Let It Be van de Beatles. En dit wordt vaak gelinkt aan moeders en zelfs aan Moederdag. Omdat Paul McCartney het schreef na een droom over zijn overleden moeder Mary. In het lied zingt hij Mother Mary Comes to Me. En veel mensen denken dat het over de heilige Maria gaat. Maar Paul bedoelt eigenlijk zijn eigen mama. En daarom raakt het nummer veel mensen emotioneel op Moederdag. Het gaat over troost, liefde en de herinnering aan een moeder die rust brengt in moeilijke tijden. Let it be.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: De muziek uit de gouden jaren.
2: Radio Oost-West.
1: Je hoort ze enkel bij ons.

Marina van Rocco Granata uit 1960. Wiltura heeft meerdere nummers gezongen over zijn moeder. Wel, hij is hier nog eens met een liedje dat hij opgenomen heeft uit de jaren 70. Namelijk Moederkesdag.

gaan eruit met een nummertje van George Baker Selection en Mama Oh Mama. Nog eens een dikke proficiat aan alle mama's, oma's, plusmama's en geniet van jullie dag. Dank dat je bij ons was en blijf luisteren naar Radio Oost-West. Bye bye.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 4 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De vijfde editie van de Survival Run van Sportschool Meulebeke is opnieuw een groot succes geworden. Maar liefst 1067 sportievelingen namen deel. Goed voor een nieuwe recordopkomst. Ook de omstandigheden zaten mee. Dankzij het zonnige weer in april en de milde watertemperatuur konden de deelnemers optimaal genieten van het uitdagende parcours. Net als elke gemeente moet ook Oost-Rozebeke jaarlijks over tal van zaken rapporteren. Ook over de klachtenbehandeling. Daaruit bleek dat er het voorbije jaar 80 meldingen bij de technische dienst en 7 klachten bij andere diensten binnenkwamen. Over de aard van de meldingen en de klachten ging de gemeente op de raad evenwel niet in. De gemeenteraad van Ansegem komt volgende dinsdag opnieuw samen met op de agenda 12 punten, waaronder humanitaire steun voor Libanon en Cuba en de mogelijke aankoop van een eigen bus voor het leerlingenvervoer. Momenteel huurt de gemeente elk jaar 3 bussen voor verplaatsingen tussen scholen, buitenschoolse opvang en activiteiten zoals zwemmen of bibliotheekbezoeken. Omdat de huurprijzen blijven stijgen, wil het gemeentebestuur investeren in een eigen bus. Schrik niet als je komende week het verkeer op de E17 tussen de Pinte en Zwijnaarden wat vaker over de spitsstrook ziet rijden. Vanaf maandag gelden er immers nieuwe uren voor de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen. Het Vlaams Verkeerscentrum past die aan omdat de bestaande openingstijden door de evolutie van het verkeer niet langer aansloten bij de reële verkeersdrukte. De verkeersleiders in het verkeerscentrum volgen de situatie op de spitsstroken continu op. Naast de vaste openingsuren kunnen ze op elk moment flexibel ingrijpen en een spitsstrook extra openen bij onverwachte hinder, zoals een ongeval. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Radio Oost-West, meer bericht.
7: Vanmiddag en vanavond wat meer wolken. Dat kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maxima 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En buien zijn mogelijk bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog. Vanaf woensdag wisselvallig. En 13 graden dan.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Oost-West.
1: Ik luister regionaal. Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.nl.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De Belgen die op de cruise met het hantavirus zaten zijn onderweg naar huis. Over een 30 minuten vertrekt een Nederlands vliegtuig van op Tenerife. Dat meldt het Nederlands ministerie van Volksgezondheid. Rond 8:00 vanavond zouden vluchten aankomen op de militaire luchthaven van Eindhoven. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis, maar dan moeten ze 45 dagen in quarantaine. De federale regering moet nog 7 miljard euro zoeken tegen 2029 en geen 5 miljard, zoals eerder gezegd. Dat heeft minister van Begroting, Vincent van Petegem, gezegd in de zevende dag op de VRT. Volgens hem was de vorige berekening een beetje verouderd, want intussen valt de VS Iran aan. Ons land moet de begroting half oktober indienen bij Europa, maar Van Petegem hoopt al tegen 21 juli klaar te zijn. Sport. Wout van Aert heeft de gravelkoers Marley Graf gewonnen. Dat is een wedstrijd over onverharde wegen in het Nederlandse Valkenburg. Is meteen ook zijn eerste zege na zijn overwinning in Parijs-Roubaix een maandje geleden. Van Aert reed weg op 20 kilometer van het einde. Onze landgenoot Niels van de Putten werd tweede. De Nederlander Riek Otema derde. Radio Vanmiddag en vanavond wat meer wolken. Dat kan vooral in het oosten een bui uitvallen, maxima 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en buien zijn mogelijk bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog, vanaf woensdag wisselvallig en 13 graden dan.
2: Radio Oost-West. Gewoon gezellig.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Goeie

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
0: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Jouw regio. Jouw

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De vijfde editie van de Survival Run van Sportschool Meulebeke is opnieuw een groot succes geworden. Maar liefst 1067 sportievelingen namen deel. Goed voor een nieuwe recordopkomst. Ook de omstandigheden zaten mee. Dankzij het zonnige weer in april en de milde watertemperatuur konden de deelnemers optimaal genieten van het uitdagende parcours. Net als elke gemeente moet ook Oost-Rozebeke jaarlijks over tal van zaken rapporteren. Ook over de klachtenbehandeling. Daaruit bleek dat er het voorbije jaar 80 meldingen bij de technische dienst en 7 klachten bij andere diensten binnenkwamen. Over de aard van de meldingen en de klachten ging de gemeente op de raad evenwel niet in. De gemeenteraad van Ansegem komt volgende dinsdag opnieuw samen met op de agenda 12 punten, waaronder humanitaire steun voor Libanon en Cuba en de mogelijke aankoop van een eigen bus voor het leerlingenvervoer. Momenteel huurt de gemeente elk jaar 3 bussen voor verplaatsingen tussen scholen, buitenschoolse opvang en activiteiten zoals zwemmen of bibliotheekbezoeken. Omdat de huurprijzen blijven stijgen, wil het gemeentebestuur investeren in een eigen bus. Schrik niet als je komende week het verkeer op de E17 tussen de Pinte en Zwijnaarden wat vaker over de spitsstrook ziet rijden. Vanaf maandag gelden er immers nieuwe uren voor de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen. Het Vlaams Verkeerscentrum past die aan omdat de bestaande openingstijden door de evolutie van het verkeer niet langer aansloten bij de reële verkeersdrukte. De verkeersleiders in het verkeerscentrum volgen de situatie op de spitsstroken continu op. Naast de vaste openingsuren kunnen ze op elk moment flexibel ingrijpen en een spitsstrook extra openen bij onverwachte hinder, zoals een ongeval. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Vanavond meer bewolking, een kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij een graad of 12. Dinsdag overwegend droog 15 graden. Daarna wordt het wisselvalliger.
6: Radio Oost-West.
7: De avond van Oost-West.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakte iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 7 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. De twee Belgen die op cruise met het Hanta-virus zaten, zijn vertrokken naar huis. Hun vlucht vertrok iets na 5 uur uit Tenerife. Iets na 9 uur landen ze op de militaire luchthaven in Eindhoven. Daarna worden ze voor een medische check overgebracht naar het UZA in Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis. Maar daar moeten ze 45 dagen in quarantaine. De 4 Belgen die in quarantaine moesten omdat ze contact hadden met een besmette persoon, mogen alvast uit quarantaine. Dat meldt FOD Volksgezondheid. Het gaat om passagiers die eerder deze week al het schip hadden verlaten. Vooruit vicepremier Frank van den Broeke wil minder investeren in defensie dan gepland, omdat daar geen geld voor is. Dat heeft hij gezegd op VTM Nieuws. Van den Broeke vindt het ook geen must dat we de NAVO-norm halen. Minister van Financiën Van Petegem zei eerder vandaag nog dat de federale regering 7 miljard extra moet zoeken tegen 2029. Nu, wat de minister van Defensie, Franke, daarvan vindt, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar die zal daar niet blij mee zijn. Iran heeft geantwoord op het Amerikaans vredesvoorstel voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat gebeurde via Pakistan, zegt het Iraanse staatspersagentschap. Het is niet duidelijk wat het antwoord van Iran is. Het focust zich vooral op het eind van de oorlog en de veiligheid in de zeestraat van Hormuz. Eerder deze week legde de VS een nieuw vredesvoorstel op tafel dat bevat 14 punten. In Leiden in Nederland is een meisje van 15 overleden tijdens de halve marathon, meldt de organisatie. Meisje was onwel op het parcours. De hulpdiensten probeerden haar te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het evenement is ook afgelast. Sporter Fransman Paul Magnier heeft de 3e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn 2e ritzege op 3 dagen. Magnier was in de sprint sneller dan de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. De Uruguayan Thomas Guillermo Silva blijft in de rode leizerstrui. Play-off 1 van het voetbal, daar hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam als eerste op voorsprong. Anderlecht blijft 4e in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar plaats 5. Radio Vanavond meer bewolking, kans op buien. Vannacht droger, minima 8 graden. Morgen pak frisser, al blijft het wel droog bij 13 graden. Dinsdag overwegend droog, een graad of 15. En daarna wordt het wisselvallig.
2: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. 056 60 21 79.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Goedenavond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De vijfde editie van de Survival Run van Sportschool Meulebeke is opnieuw een groot succes geworden. Maar liefst 1067 sportievelingen namen deel. Goed voor een nieuwe recordopkomst. Ook de omstandigheden zaten mee. Dankzij het zonnige weer in april en de milde watertemperatuur konden de deelnemers optimaal genieten van het uitdagende parcours. Net als elke gemeente moet ook Oost-Rozebeke jaarlijks over tal van zaken rapporteren. Ook over de klachtenbehandeling. Daaruit bleek dat er het voorbije jaar 80 meldingen bij de technische dienst en 7 klachten bij andere diensten binnenkwamen. Over de aard van de meldingen en de klachten ging de gemeente op de raad evenwel niet in. De gemeenteraad van Ansegem komt volgende dinsdag opnieuw samen met op de agenda 12 punten, waaronder humanitaire steun voor Libanon en Cuba en de mogelijke aankoop van een eigen bus voor het leerlingenvervoer. Momenteel huurt de gemeente elk jaar 3 bussen voor verplaatsingen tussen scholen, buitenschoolse opvang en activiteiten zoals zwemmen of bibliotheekbezoeken. Omdat de huurprijzen blijven stijgen, wil het gemeentebestuur investeren in een eigen bus. Schrik niet als je komende week het verkeer op de E17 tussen de Pinte en Zwijnaarden wat vaker over de spitsstrook ziet rijden. Vanaf maandag gelden er immers nieuwe uren voor de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen. Het Vlaams Verkeerscentrum past die aan omdat de bestaande openingstijden door de evolutie van het verkeer niet langer aansloten bij de reële verkeersdrukte. De verkeersleiders in het verkeerscentrum volgen de situatie op de spitsstroken continu op. Naast de vaste openingsuren kunnen ze op elk moment flexibel ingrijpen en een spitsstrook extra openen bij onverwachte hinder, zoals een ongeval. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. Vanavond meer bewolking, kans op buien. Vannacht droger, minima 8 graden. Morgen pak frisser, al blijft het wel droog bij 13 graden. Dinsdag overwegend droog, een graad of 15. En daarna wordt het wisselvallig.
1: De avond van Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond. Het is 9 uur.
3: Radio Outlet. Nieuws. In Gent is een medewerker van de lijn gewond geraakt na een incident aan een tramhalte, zegt de politie. De medewerker zou er geduwd zijn en kwam daarna ten val. De persoon werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is op zoek naar de drie verdachten. In Antwerpen is een man van 81 levensgevaarlijk gewond nadat hij in de Schelde is gevallen, dat meldt de politie. De man kwam tussen een boot en de kade terecht. Hij werd dankzij andere mensen uit het water geholpen. De hulpdiensten hebben gereanimeerd, maar het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In play-off 2 van het voetbal heeft Charleroi met 1-0 gewonnen van en bij Antwerp. Charleroi kwam voor de rust op voorsprong. In het slot miste Antwerp nog een penalty. In de stand staat Charleroi gedeeld tweede, Antwerp vijfde. Standaard blijft aan de leiding. Tennis, onze landgenoot Alexander Bloks is uitgeschakeld op het tennistoernooi van de Robe. Hij verloor in de derde ronde van de Duitser Alexander Zverev in 2 sets, 6-1 en 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld. Vanavond meer bewolking, kans op buien. Vannacht droger, minima 8 graden. Maar morgen een pak frisser. Blijft wel droog, bij een graad of 12. Dinsdag overwegend droog, 15 graden. Maar daarna wordt het weer wisselvalliger.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.nl.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: vrijdagavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De vijfde editie van de Survival Run van Sportschool Meulebeke is opnieuw een groot succes geworden. Maar liefst 1067 sportievelingen namen deel. Goed voor een nieuwe recordopkomst. Ook de omstandigheden zaten mee. Dankzij het zonnige weer in april en de milde watertemperatuur konden de deelnemers optimaal genieten van het uitdagende parcours. Net als elke gemeente moet ook Oost-Rozebeke jaarlijks over tal van zaken rapporteren. Ook over de klachtenbehandeling. Daaruit bleek dat er het voorbije jaar 80 meldingen bij de technische dienst en 7 klachten bij andere diensten binnenkwamen. Over de aard van de meldingen en de klachten ging de gemeente op de raad evenwel niet in. De gemeenteraad van Ansegem komt volgende dinsdag opnieuw samen met op de agenda 12 punten, waaronder humanitaire steun voor Libanon en Cuba en de mogelijke aankoop van een eigen bus voor het leerlingenvervoer. Momenteel huurt de gemeente elk jaar 3 bussen voor verplaatsingen tussen scholen, buitenschoolse opvang en activiteiten zoals zwemmen of bibliotheekbezoeken. Omdat de huurprijzen blijven stijgen, wil het gemeentebestuur investeren in een eigen bus. Schrik niet als je komende week het verkeer op de E17 tussen de Pinte en Zwijnaarden wat vaker over de spitsstrook ziet rijden. Vanaf maandag gelden er immers nieuwe uren voor de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen. Het Vlaams Verkeerscentrum past die aan omdat de bestaande openingstijden door de evolutie van het verkeer niet langer aansloten bij de reële verkeersdrukte. De verkeersleiders in het verkeerscentrum volgen de situatie op de spitsstroken continu op. Naast de vaste openingsuren kunnen ze op elk moment flexibel ingrijpen en een spitsstrook extra openen bij onverwachte hinder, zoals een ongeval. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, weer meer bewolking, een kans op buien, vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog, bij een graad of 12. Dinsdag overwegend droog bij 15 graden, maar daarna wordt het opnieuw wisselvallig.
0: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: De twee Belgen die gisteravond werden gerepatrieerd van op het cruiseschip waar het Hantavirus was vastgesteld, zijn naar het UZA in Antwerpen. De twee zijn gisteravond geland op de luchthaven van Eindhoven en zijn dus in het ziekenhuis. Daar zullen ze worden getest. Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Bij een van de vijf Fransen die gisteren werden gerepatrieerd, zijn symptomen bij het Hantavirus vastgesteld, zegt de Franse premier op X. De vijf passagiers zijn meteen in quarantaine geplaatst. Ze zullen alle vijf worden getest. Actrice Rosemarie Bergmans is overleden, dat meldt haar familie. Ze werd 82. Rosemarie was vooral bekend van haar rol in de jeugdserie Johan en de Alverman op de BRT. Daarna speelde ze ook nog mee in Wittekerke en in Terug naar Oosterdonk. Bergmans leed aan kanker. In Sint-Gilles Waas in Oost-Vlaanderen is de politie binnengevallen in een woning. Daarbij zijn vier mensen opgepakt, bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. Waarom de politie er binnenviel is niet meteen geweten, het onderzoek loopt. De play-off van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union kwam in de eerste helft op voorsprong. In de tweede helft scoorden ze nog twee keer. In de stand blijft die tweede. Het volgt op één punt van leider Club Brugge. Mechelen staat de laatste. En in play-off 2 van het voetbal wordt Racing Genk opnieuw gedeeld leider met Standaard. Genk won met 3-0 van Westerlo en heeft nu 33 punten. Westerlo staat tweede met 30 punten. Het is een pak frisser vandaag, al blijft het wel droog bij 12 graden. Morgen overwegend droog, 15 graden. De dagen daarna wisselvallig. Nee, echt lenteweer zit er niet in.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De vijfde editie van de Survival Run van Sportschool Meulebeke is opnieuw een groot succes geworden. Maar liefst 1067 sportievelingen namen deel. Goed voor een nieuwe recordopkomst. Ook de omstandigheden zaten mee. Dankzij het zonnige weer in april en de milde watertemperatuur konden de deelnemers optimaal genieten van het uitdagende parcours. Net als elke gemeente moet ook Oost-Rozebeke jaarlijks over tal van zaken rapporteren. Ook over de klachtenbehandeling. Daaruit bleek dat er het voorbije jaar 80 meldingen bij de technische dienst en 7 klachten bij andere diensten binnenkwamen. Over de aard van de meldingen en de klachten ging de gemeente op de raad evenwel niet in. De gemeenteraad van Ansegem komt volgende dinsdag opnieuw samen met op de agenda 12 punten, waaronder humanitaire steun voor Libanon en Cuba en de mogelijke aankoop van een eigen bus voor het leerlingenvervoer. Momenteel huurt de gemeente elk jaar 3 bussen voor verplaatsingen tussen scholen, buitenschoolse opvang en activiteiten zoals zwemmen of bibliotheekbezoeken. Omdat de huurprijzen blijven stijgen, wil het gemeentebestuur investeren in een eigen bus. Schrik niet als je komende week het verkeer op de E17 tussen de Pinte en Zwijnaarden wat vaker over de spitsstrook ziet rijden. Vanaf maandag gelden er immers nieuwe uren voor de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen. Het Vlaams Verkeerscentrum past die aan omdat de bestaande openingstijden door de evolutie van het verkeer niet langer aansloten bij de reële verkeersdrukte. De verkeersleiders in het verkeerscentrum volgen de situatie op de spitsstroken continu op. Naast de vaste openingsuren kunnen ze op elk moment flexibel ingrijpen en een spitsstrook extra openen bij onverwachte hinder, zoals een ongeval. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het is een pak frisser vandaag, al blijft het wel droog bij 12 graden. Morgen overwegend droog, 15 graden. De dagen daarna wisselvallig. Nee, echt lenteweer zit er niet in.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

Dit is de tango van het blote kontje. Dit is de tango van het poedelnaakte strand. Mevrouw de Wit is net zo poedel als ter hondje. Hier in dit grote blote hemelbed van zand. Zo is de trend, we halen alles naar beneden. Met deze tango van het progressieve niets. Oh, het is een grote zegen.

en Hans Worst. En diverse damesborsten. Kijken je met grote roze ogen aan.

weet je wat nou merkwaardig is, mensen? Weet je wat het meeste opvalt op het naakstrand? De billen. Het valt me op dat billen op elkander lijken. Vooral wanneer je ze wat langer kunt bekijken. Er zijn er bij die kijken uitgesproken geinig. En er zijn ook anderen en die zeggen me maar weinig. Ik vind dat billen ook iets hebben van gezichten. Je ziet meteen of ze van neven zijn of nichten. En ik zag twee trieste billen in het water staan. Zo van, waarom komt hier nou nooit eens iemand aan? Ik ben niet kritisch, maar de meeste billen hangen. Of ze hebben van die rare kreukels in de wangen. Je hebt belege billen en ook hele blitsen. En zag

Maar tante Stien en tante Nel en tante Nora, die hebben van die grote dozen van Pandora. En ik zag een treurig dametje helemaal alleen. Toen dacht ik bij mezelf, verhip, die heeft er geen.

0: en je voelt je zoveel blijer. Want de blijheid zit hem in die blote.
1: Radio Oost-West.
2: Alleen maar de mooiste muziek.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: De twee Belgen die gisteravond werden gerepatrieerd van op het cruiseschip waar het hantavirus was vastgesteld, zijn naar het UZA in Antwerpen. De twee zijn gisteravond geland op de luchthaven van Eindhoven en zijn dus in het ziekenhuis. Daar zullen ze worden getest. Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Bij een van de vijf Fransen die gisteren werden gerepatrieerd, zijn symptomen bij het hantavirus vastgesteld, zegt de Franse premier op X. De vijf passagiers zijn meteen in quarantaine geplaatst. Ze zullen alle vijf worden getest. Actrice Rosemarie Bergmans is overleden, dat meldt haar familie. Ze werd 82. Rosemarie was vooral bekend van haar rol in de jeugdserie Johan en de Alverman op de BRT. Daarna speelde ze ook nog mee in Witkerke en in Terug naar Oosterdonk. Bergmans leed aan kanker. In Sint-Gilles Waas in Oost-Vlaanderen is de politie binnengevallen in een woning. Daarbij zijn vier mensen opgepakt, bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. Waarom de politie er binnenviel is niet meteen geweten, het onderzoek loopt. De play-off van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union kwam in de eerste helft op voorsprong. In de tweede helft scoorden ze nog twee keer. In de stand blijft die tweede. Het volgt op één punt van leider Club Brugge. Mechelen staat de laatste. En in play-off 2 van het voetbal wordt Racing Genk opnieuw gedeeld leider met Standaard. Genk won met 3-0 van Westerlo en heeft nu 33 punten. Westerlo staat tweede met 30 punten. Het is een pak frisser vandaag, al blijft het wel droog bij 12 graden. Morgen overwegend droog, 15 graden. De dagen daarna wisselvallig. Nee, echt lenteweer zit er niet in.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De vijfde